0: OSR 920 Regiobreek.
1: Dit is Anita van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Pielgand. Gelijkspel in de derde divisie B tussen voetbalvereniging Gemert en VV Goes. De wedstrijd eindigde in een 2-2 stand nadat het bij rust al 1-1 was. In de tweede speelhelft leek VV Goes de winst binnen te slepen, dankzij Alp Aslantas, die na een voorzet van Guus de Leeuw scoorde en zijn team op een 1-2 voorsprong zette. Maar in de slotfase van de wedstrijd wist VV Gemert de stand alsnog gelijk te trekken. Opmerkelijk genoeg was het opnieuw Alp Aslantas die hierbij betrokken was. De bal verdween via hem over de doellijn, waardoor Gemert op 2-2 kwam. In Gemert was afgelopen weekend het Zebra Festival. Op de parkeerplaats van de Eendracht en in jongerencentrum De Bunker traden bands op, zowel buiten als binnen. Voor de kinderen waren er springkussens, een miniballenbak en bouwblokken. De DJ's van de vinylclub zorgden tussen de optredens door voor muziek. De Gemertse band Wine beleefde hier bovendien haar podiumdebuut, wat het festival een speciaal tintje gaf. De zaterdagavond werd door dezelfde DJ's aan de draaitafels tot in de kleine uurtjes sfeervol afgesloten. Het kleinschalige festival bood vermaak voor alle leeftijden. Voor liefhebbers van lokale geschiedenis. Op veler verzoek keert de tentoonstelling 200 jaar Zuid-Willemsvaart terug. Deze expositie, die begin mei in Perron 15 te zien was, wordt opnieuw gepresenteerd. U kunt de tentoonstelling bezoeken op zondag 6 september van 2 tot 5 uur. De locatie is het Heemhuis aan de Kouwenberg 37 in Aarle-Rikstel. Vanwege de beperkte ruimte worden de tentoonstellingsborden en het overige materiaal in handzame mappen getoond. Daarnaast zijn de borden via een beamer te bekijken. Ook de eerder vertoonde video is weer op schermen te zien. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Een meisje van 14 dat door een man tegen haar wil was meegenomen in Italië is aan hem ontkomen door een internationaal SOS-gebaar te maken dat door agenten herkend werd. Ze zat in de auto van de verdachte, de vriend van haar moeder, en hij zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Toen hij even stopte om iets te kopen in een winkel, maakte ze naar agenten het gebaar, een in de duim geknepen vuist. De 47-jarige Roemeen werd opgepakt toen hij de winkel uitkwam en zit vast. De moeder wist van niks en heeft aangifte gedaan. Vorige maand heeft Rusland na 7 jaar zijn ambassadeur uit het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken en hij is nog niet vervangen. Of en wanneer dat gaat gebeuren is onbekend, maar duidelijk is dat er op de Russische ambassade in Londen nog maar 1 hoge diplomaat zit. Een woordvoerder zegt dat de ambassadeur veel moeite deed om de communicatie in Engeland te behouden, maar dat de Britse regering de weg van de confrontatie koos met Rusland. Oekraïne heeft 2 Engelse drones gebruikt voor aanvallen op Rusland. Dat heeft er wellicht mee te maken. De gezondheidstoestand van de Noorse koning Harald is dit weekend in het ziekenhuis verslechterd. De 89-jarige vorst werd maandag opgenomen met complicaties die veroorzaakt werden door bloedarmoede. Daar kreeg hij een bacteriële infectie bovenop die behandeld wordt met antibiotica, al dus een verklaring van het Noorse Hof. Zijn taken worden voorlopig waargenomen door zijn zoon kroonprins Haakon. Koning Harald is het oudste staatshoofd van Europa. Een jongen van 4 jaar is op een camping in Kroatië tijdens het spelen gebeten door een zandadder. Dat is een zeer giftige slang. Het slachtoffertje is naar een ziekenhuis gebracht waar hij tegengif heeft gekregen waar hij goed op reageerde. Mogelijk was de slang die hem beet nog jong, waardoor hij niet te veel gif binnenkreeg. De jongen komt uit Oostenrijk en was met zijn familie op vakantie in Kroatië. En dan op het weer. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar 4 tot 13 graden. Overdag is het vooral in het zuiden zonnig. In het midden en noorden komen wat wolkenvelden voor. Het wordt een graad of 22 en er staat dan een matige oostenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Anita van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Pielgand.
3: Badmintonclub Lieshout is al bezig met de voorbereiding op het competitieseizoen, hoewel de trainingen pas deze week beginnen. Op zondag 13 september spelen de teams immers hun eerste wedstrijd van het seizoen 2026-2027. Om goed voor de dag te komen moet er vanaf het begin flink getraind worden. Badmintonclub Lieshout is aangesloten bij Badminton Nederland, de officiële badmintonbond die de competities voor heel Nederland organiseert. Voor komend seizoen heeft de club bij die bond 2 teams ingeschreven. 1 herenteam dat gaat deelnemen in de klasse mannen veer 2 en 1 jeugdteam in de jeugdcategorie D. Gelijkspel in de derde divisie B tussen voetbalvereniging Gemert en VV Goes. De wedstrijd eindigde in een 2-2 stand nadat het bij rust al 1-1 was. In de tweede speelhelft leek VV Goes de winst binnen te slepen, dankzij Alp Aslantas, die na een voorzet van Guus de Leeuw scoorde en zijn team op een 1-2 voorsprong zette. Maar in de slotfase van de wedstrijd wist VV Gemert de stand alsnog gelijk te trekken. Opmerkelijk genoeg was het opnieuw Alp Aslantas die hierbij betrokken was. De bal verdween via hem over de doellijn, waardoor Gemert op 2-2 kwam. Voor liefhebbers van lokale geschiedenis. Op veler verzoek keert de tentoonstelling 200 jaar Zuid-Willemsvaart terug. Deze expositie, die begin mei in Perron 15 te zien was, wordt opnieuw gepresenteerd. U kunt de tentoonstelling bezoeken op zondag 6 september van 2 tot 5 uur. De locatie is het Heemhuis aan de Kouwenberg 37 in Aarle-Rikstel. Vanwege de beperkte ruimte worden de tentoonstellingsborden en het overige materiaal in handzame mappen getoond. Daarnaast zijn de borden via een beamer te bekijken. Ook de eerder vertoonde video is weer op schermen te zien. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Een meisje van 14 dat door een man tegen haar wil was meegenomen in Italië is aan hem ontkomen door een internationaal SOS-gebaar te maken dat door agenten herkend werd. Ze zat in de auto van de verdachte, de vriend van haar moeder, en hij zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Toen hij even stopte om iets te kopen in een winkel, maakte ze naar agenten het gebaar, een in de duim geknepen vuist. De 47-jarige Roemeen werd opgepakt toen hij de winkel uitkwam en zit vast. De moeder wist van niks en heeft aangifte gedaan. Vorige maand heeft Rusland na 7 jaar zijn ambassadeur uit het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken en hij is nog niet vervangen. Of en wanneer dat gaat gebeuren is onbekend, maar duidelijk is dat er op de Russische ambassade in Londen nog maar 1 hoge diplomaat zit. Een woordvoerder zegt dat de ambassadeur veel moeite deed om de communicatie in Engeland te behouden, maar dat de Britse regering de weg van de confrontatie koos met Rusland. Oekraïne heeft 2 Engelse drones gebruikt voor aanvallen op Rusland. Dat heeft er wellicht mee te maken. De gezondheidstoestand van de Noorse koning Harald is dit weekend in het ziekenhuis verslechterd. De 89-jarige vorst werd maandag opgenomen met complicaties die veroorzaakt werden door bloedarmoede. Daar kreeg hij een bacteriële infectie bovenop die behandeld wordt met antibiotica, al dus een verklaring van het Noorse Hof. Zijn taken worden voorlopig waargenomen door zijn zoon kroonprins Haakon. Koning Harald is het oudste staatshoofd van Europa. Een jongen van 4 jaar is op een camping in Kroatië tijdens het spelen gebeten door een zandadder. Dat is een zeer giftige slang. Het slachtoffertje is naar een ziekenhuis gebracht waar hij tegengif heeft gekregen waar hij goed op reageerde. Mogelijk was de slang die hem beet nog jong, waardoor hij niet te veel gif binnenkreeg. De jongen komt uit Oostenrijk en was met zijn familie op vakantie in Kroatië. En dan nog het weer. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar 4 tot 13 graden. Overdag is het vooral in het zuiden zonnig. In het midden en noorden komen wat wolkenvelden voor. Het wordt een graad of 22 en er staat dan een matige oostenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Anita van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Pielgand. Voor liefhebbers van lokale geschiedenis. Op veler verzoek keert de tentoonstelling 200 jaar Zuid-Willemsvaart terug. Deze expositie, die begin mei in perron 15 te zien was, wordt opnieuw gepresenteerd. U kunt de tentoonstelling bezoeken op zondag 6 september van 2 tot 5 uur. De locatie is het Heemhuis aan de Kouwenberg 37 in Aarle-Rikstel. Vanwege de beperkte ruimte worden de tentoonstellingsborden en het overige materiaal in handzame mappen getoond. Daarnaast zijn de borden via een beamer te bekijken. Ook de eerder vertoonde video is weer op schermen te zien. Brabant, ooit een welvarend gewest, kende na de 80-jarige oorlog een moeilijke periode. Als overwonnen gebied vanuit Den Haag bestuurd, duurde het tot eind 18e eeuw voordat politieke gelijkberechtiging volgde. Daarna ontwikkelde Brabant zich tot een sterke en zelfbewuste provincie. Over deze bijzondere geschiedenis en de veranderende rol van Brabant vertelt Jan van Oudhuisde, voormalig provinciaal historicus, op dinsdagavond 8 september om 8 uur tijdens een lezing in de Kouwenberg in Aarle-Rikstel. Jan van Oudhuisde was jarenlang provinciaal historicus van Noord-Brabant. Hij publiceerde diverse boeken. De scholen zijn weer begonnen en dat betekent dat jonge scholieren volop door Lieshout fietsen. Dorpsraad Lieshout vraagt daarom aandacht voor de verkeersveiligheid van deze jonge verkeersdeelnemers. De dorpsraad heeft opvallende blauwe spandoeken geplaatst om weggebruikers te attenderen op de aanwezigheid van deze vaak onervaren fietsers. Jarenlang plaatste de gemeente Laarbeek bij aanvang van het schooljaar dergelijke spandoeken. Door kostenbeheersing kon de gemeente dit echter niet langer doen. De dorpsraad heeft in overleg met de Sprankel deze belangrijke taak overgenomen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek. Gun je avond een heerlijke radio. Radio. De avond door. Op OSR 920. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

Jij hoort bij ons. Jij hoort bij ons. Kan je niet slapen of ben je aan het werk? Luister naar OSR Non-Stop Nacht.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Een meisje van 14 dat door een man tegen haar wil was meegenomen in Italië is aan hem ontkomen door een internationaal SOS-gebaar te maken dat door agenten herkend werd. Ze zat in de auto van de verdachte, de vriend van haar moeder, en hij zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Toen hij even stopte om iets te kopen in een winkel, maakte ze naar agenten het gebaar, een in de duim geknepen vuist. De 47-jarige Roemeen werd opgepakt toen hij de winkel uitkwam en zit vast. De moeder wist van niks en heeft aangifte gedaan. Vorige maand heeft Rusland na 7 jaar zijn ambassadeur uit het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken en hij is nog niet vervangen. Of en wanneer dat gaat gebeuren is onbekend, maar duidelijk is dat er op de Russische ambassade in Londen nog maar 1 hoge diplomaat zit. Een woordvoerder zegt dat de ambassadeur veel moeite deed om de communicatie in Engeland te behouden, maar dat de Britse regering de weg van de confrontatie koos met Rusland. Oekraïne heeft 2 Engelse drones gebruikt voor aanvallen op Rusland. Dat heeft er wellicht mee te maken. De gezondheidstoestand van de Noorse koning Harald is dit weekend in het ziekenhuis verslechterd. De 89-jarige vorst werd maandag opgenomen met complicaties die veroorzaakt werden door bloedarmoede. Daar kreeg hij een bacteriële infectie bovenop die behandeld wordt met antibiotica, al dus een verklaring van het Noorse Hof. Zijn taken worden voorlopig waargenomen door zijn zoon kroonprins Haakon. Koning Harald is het oudste staatshoofd van Europa. Een jongen van 4 jaar is op een camping in Kroatië tijdens het spelen gebeten door een zandadder. Dat is een zeer giftige slang. Het slachtoffertje is naar een ziekenhuis gebracht waar hij tegengif heeft gekregen waar hij goed op reageerde. Mogelijk was de slang die hem beet nog jong, waardoor hij niet te veel gif binnenkreeg. De jongen komt uit Oostenrijk en was met zijn familie op vakantie in Kroatië. En dan op het weer. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar 4 tot 13 graden. Overdag is het vooral in het zuiden zonnig. In het midden en noorden komen wat wolkenvelden voor. Het wordt een graad of 22 en er staat dan een matige oostenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Anita van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Gemert Bakel en Boekel op Omroep Pielgand. De scholen zijn weer begonnen en dat betekent dat jonge scholieren volop door Lieshout fietsen. Dorpsraad Lieshout vraagt daarom aandacht voor de verkeersveiligheid van deze jonge verkeersdeelnemers. De dorpsraad heeft opvallende blauwe spandoeken geplaatst om weggebruikers te attenderen op de aanwezigheid van deze vaak onervaren fietsers. Jarenlang plaatste de gemeente Laarbeek bij aanvang van het schooljaar dergelijke spandoeken. Door kostenbeheersing kon de gemeente dit echter niet langer doen. De dorpsraad heeft in overleg met de Sprankel deze belangrijke taak overgenomen. Brabant, ooit een welvarend gewest, kende na de 80-jarige oorlog een moeilijke periode. Als overwonnen gebied vanuit Den Haag bestuurd, duurde het tot eind 18e eeuw voordat politieke gelijkberechtiging volgde. Daarna ontwikkelde Brabant zich tot een sterke en zelfbewuste provincie. Over deze bijzondere geschiedenis en de veranderende rol van Brabant vertelt Jan van Oudhuisde, voormalig provinciaal historicus, op dinsdagavond 8 september om 8 uur tijdens een lezing in de Kouwenberg in Aarle-Rikstel. Jan van Oudhuisde was jarenlang provinciaal historicus van Noord-Brabant. Hij publiceerde diverse boeken. Badmintonclub Lieshout is al bezig met de voorbereiding op het competitieseizoen, hoewel de trainingen pas deze week beginnen. Op zondag 13 september spelen de teams immers hun eerste wedstrijd van het seizoen 2026-2027. Om goed voor de dag te komen moet er vanaf het begin flink getraind worden. Badmintonclub Lieshout is aangesloten bij Badminton Nederland, de officiële badmintonbond die de competities voor heel Nederland organiseert. Voor komend seizoen heeft de club bij die bond 2 teams ingeschreven. 1 herenteam dat gaat deelnemen in de klasse mannen 4-2 en 1 jeugdteam in de jeugdcategorie D. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: OSR.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. Op de A28 bij het Gelderse Wezep is vannacht een Oostenrijkse touringcar van de weg geraakt. Er zijn meerdere gewonden. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet duidelijk. De A28 is na het ongeluk in beide richtingen afgesloten. De politiewoordvoerder zegt dat de ochtendspits veel gevolgen gaat merken van het busongeluk. Oekraïne heeft opnieuw de Russische webwinkel Ozon bestookt. Twee kinderen in de Russische regio Krasnodar zouden zijn omgekomen door brokstukken van een drone. Ook zouden er 9 gewonden zijn. Het is de derde nacht op rij dat Oekraïne de webwinkel aanvalt. De voorbije tijd voert Oekraïne doorlopend aanvallen uit op logistieke centra en op de Russische olie-infrastructuur. Rusland heeft daardoor brandstoftekorten. In Rome is een 14-jarig meisje dankzij het SOS-handgebaar ontkomen aan een mogelijke verkrachting. Twee oplettende agenten grepen direct in. Ze zat huilend in haar eentje in een witte auto en bleek te zijn meegenomen door de Roemeense partner van haar moeder. De man had al geprobeerd haar seksueel te misbruiken. Hij was even een winkel binnengegaan. Daar is hij opgepakt op verdenking van zware seksuele mishandeling. Ook de moeder van het meisje deed aangifte. De partner had haar herhaaldelijk mishandeld. Het meisje krijgt slachtofferhulp. In de Amerikaanse staat Nevada moeten nog eens 90.000 mensen extra hun huizen verlaten vanwege de enorme bosbranden daar. Het vuur breidt zich door de veranderende wind razendsnel uit. Zeker 6 mensen zijn gewond geraakt, onder wie 3 hulpverleners. Het vuur brak afgelopen zaterdag uit op de droge heuvels van Reno en beslaat inmiddels ruim 60 vierkante kilometer. Reno is met bijna 300.000 inwoners de tweede stad van de staat Nevada, na Las Vegas. Het weer overwegend zonnig en de komende uren weinig wind. Het kwik loopt op naar rond de 20 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: OSR 920 regiobreek.
2: Dit is Anita van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Pielgand. Gelijkspel in de derde divisie B tussen voetbalvereniging Gemert en VV Goes. De wedstrijd eindigde in een 2-2 stand nadat het bij rust al 1-1 was. In de tweede speelhelft leek VV Goes de winst binnen te slepen, dankzij Alp Aslantas, die na een voorzet van Guus de Leeuw scoorde en zijn team op een 1-2 voorsprong zette. Maar in de slotfase van de wedstrijd wist VV Gemert de stand alsnog gelijk te trekken. Opmerkelijk genoeg was het opnieuw Alp Aslantas die hierbij betrokken was. De bal verdween via hem over de doellijn, waardoor Gemert op 2-2 kwam. De scholen zijn weer begonnen en dat betekent dat jonge scholieren volop door Lieshout fietsen. Dorpsraad Lieshout vraagt daarom aandacht voor de verkeersveiligheid van deze jonge verkeersdeelnemers. De dorpsraad heeft opvallende blauwe spandoeken geplaatst om weggebruikers te attenderen op de aanwezigheid van deze vaak onervaren fietsers. Jarenlang plaatste de gemeente Laarbeek bij aanvang van het schooljaar dergelijke spandoeken. Door kostenbeheersing kon de gemeente dit echter niet langer doen. De dorpsraad heeft in overleg met de Sprankel deze belangrijke taak overgenomen. Brabant, ooit een welvarend gewest, kende na de 80-jarige oorlog een moeilijke periode. Als overwonnen gebied vanuit Den Haag bestuurd, duurde het tot eind 18e eeuw voordat politieke gelijkberechtiging volgde. Daarna ontwikkelde Brabant zich tot een sterke en zelfbewuste provincie. Over deze bijzondere geschiedenis en de veranderende rol van Brabant vertelt Jan van Oudhuisten, voormalig provinciaal historicus, op dinsdagavond 8 september om 8 uur tijdens een lezing in de Kouwenberg in Aarle-Rikstel. Jan van Oudhuisten was jarenlang provinciaal historicus van Noord-Brabant. Hij publiceerde diverse boeken. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 regiobreek.
3: OSR 920.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. Op de A28 bij het Gelderse Wezep is een touringcar van de weg geraakt bij een aanrijding met een bestelbus. Hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Er zijn meerdere gewonden. Hoeveel exact is nog niet bekend. In de bus zaten zo'n 50 mensen. De Duitse touringcar met Oostenrijks kenteken ligt buiten de vangrails op zijn kant. Hoe het is gebeurd is nog niet duidelijk. Volgens Rijkswaterstaat blijft de A28 tussen het Harde en Zwolle in beide richtingen afgesloten tot en met de avondspits. Er zijn ambulances uit verschillende regio's en 3 traumahelikopters ingezet. Oekraïne heeft opnieuw de Russische webwinkel Ozon bestookt. 2 kinderen in de Russische regio Krasnodar zouden zijn omgekomen door brokstukken van een drone. Ook zouden er 9 gewonden zijn. Het is de 3e nacht op rij dat Oekraïne de webwinkel aanvalt. De voorbije tijd voert Oekraïne doorlopend aanvallen uit op logistieke centra en op de Russische olie-infrastructuur. Rusland heeft daardoor brandstoftekorten. In Rome is een 14-jarig meisje dankzij het SOS-handgebaar ontkomen aan een mogelijke verkrachting. 2 oplettende agenten grepen direct in. Ze zat huilend in haar eentje in een witte auto en bleek te zijn meegenomen door de Roemeense partner van haar moeder. De man had al geprobeerd haar seksueel te misbruiken. Hij was even een winkel binnengegaan. Daar is hij opgepakt op verdenking van zware seksuele mishandeling. Ook de moeder van het meisje deed aangifte. De partner had haar herhaaldelijk mishandeld. Het meisje krijgt slachtofferhulp. In de Amerikaanse staat Nevada moeten nog eens 90.000 mensen extra hun huizen verlaten vanwege de enorme bosbranden daar. Het vuur breidt zich door de veranderende wind razendsnel uit. Zeker 6 mensen zijn gewond geraakt, onder wie 3 hulpverleners. Het vuur brak afgelopen zaterdag uit op de droge heuvels van Reno en beslaat inmiddels ruim 60 vierkante kilometer. Reno is met bijna 300.000 inwoners de 2e stad van de staat Nevada, na Las Vegas. Het weer overwegend zonnig en de komende uren weinig wind. Het kwik loopt op naar rond de 20 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: OSR 920 regiobreek.
2: Dit is Anita van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Pielgand. Gelijkspel in de 3e divisie B tussen voetbalvereniging Gemert en VV Goes. De wedstrijd eindigde in een 2-2 stand nadat het bij rust al 1-1 was. In de 2e speelhelft leek VV Goes de winst binnen te slepen, dankzij Alp Aslantas, die na een voorzet van Guus de Leeuw scoorde en zijn team op een 1-2 voorsprong zette. Maar in de slotfase van de wedstrijd wist VV Gemert de stand alsnog gelijk te trekken. Opmerkelijk genoeg was het opnieuw Alp Aslantas die hierbij betrokken was. De bal verdween via hem over de doellijn, waardoor Gemert op 2-2 kwam. Brabant, ooit een welvarend gewest, kende na de 80-jarige oorlog een moeilijke periode. Als overwonnen gebied vanuit Den Haag bestuurd, duurde het tot eind 18e eeuw voordat politieke gelijkberechtiging volgde. Daarna ontwikkelde Brabant zich tot een sterke en zelfbewuste provincie. Over deze bijzondere geschiedenis en de veranderende rol van Brabant vertelt Jan van Oudhuisten, voormalig provinciaal historicus, op dinsdagavond 8 september om 8 uur tijdens een lezing in de Kouwenberg in Aarle-Rikstel. Jan van Oudhuisten was jarenlang provinciaal historicus van Noord-Brabant. Hij publiceerde diverse boeken. Badmintonclub Lieshout is al bezig met de voorbereiding op het competitieseizoen, hoewel de trainingen pas deze week beginnen. Op zondag 13 september spelen de teams immers hun eerste wedstrijd van het seizoen 2026-2027. Om goed voor de dag te komen moet er vanaf het begin flink getraind worden. Badmintonclub Lieshout is aangesloten bij Badminton Nederland, de officiële badmintonbond die de competities voor heel Nederland organiseert. Voor komend seizoen heeft de club bij die bond 2 teams ingeschreven. 1 herenteam dat gaat deelnemen in de klasse mannen 4-2 en 1 jeugdteam in de jeugdcategorie D. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 regiobreek.
3: OSR 920, omdat het anders kan.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920.

0: Thomas zegt 9-2-0. Een mooi weekend is weer voorbij. We beginnen aan een nieuwe week. En dat doen we ook met Klaar Wakker op OVSR. Dus elke dag weer bij je. En vandaag hebben we onder meer Flemming.
1: Het was laat, ik wilde gaan. Bij de garderobe en ik had mijn jas al aan. Ze zei, wacht je nog heel even. En nog geen 15 seconden later heb ik van haar lippen in mijn

0: Bicycle Race met Queen natuurlijk. Niet te missen bijna. Het weer van 24 augustus moet ik zeggen, 2006. Het was toen bewolkt met regen in de ochtend. De maximum temperatuur bereikte 17 graden, 's nachts slechts 10. De wind die kwam uit het zuiden en in de namiddag werd het droog.
1: Iedere ochtend lekker wakker.

Adamski en Killer. En Jonas Blue ook nog met de Perfect Strangers hier in Klaarwakker. Straks tijdlijns van het nieuws was elke dag in de ochtend. En voor die tijd Giorgio Moroder zometeen From Here to Eternity op OVZ 920. En eerst SOS Band Borrowed Love. En dat allemaal op maandagochtend 24 augustus. Hoe was je weekend trouwens? Beetje naar je zin gehad? Ik heb niet te klagen, moet ik eerlijk zeggen. Hey, het was prima. Volgende week opnieuw.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Op de A28 bij het Gelderse Wezep is een touringcar van de weg geraakt bij een aanrijding met een bestelbus. Hulpdiensten zijn massaal ter plaatse, er zijn meerdere gewonden. Hoeveel exact is nog niet bekend. Oekraïne heeft opnieuw de Russische webwinkel Ozon bestookt. Twee kinderen in de Russische regio Krasnodar zouden zijn omgekomen door brokstukken van een drone.

0: Ook zouden er 9 gewonden zijn. In Rome is een 14-jarig meisje dankzij het SOS-handgebaar ontkomen aan een mogelijke verkrachting. 2 oplettende agenten grepen direct in. In de Amerikaanse staat Nevada moeten nog eens 90.000 mensen extra hun huizen verlaten vanwege de enorme bosbranden daar. Het vuur breidt zich door de veranderende wind razendsnel uit. Het weer overwegend zonnig en de komende uren weinig wind. Het kwik loopt op naar rond de 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.
1: Beleef de hits.

I Just Died in Your Arms. Dat is minder mooi natuurlijk. Cutting Crew, die bezong het allemaal. En Alan Clark hoorde je ook nog. Dan het archiefnieuws. We hebben wederom een muziekfeitje uit 2007. Typhoon verzorgde op 24 augustus 2007 zijn eerste geheel eigen show in de Melkweg in Amsterdam. En Typhoon maakte ook eens een nummer samen met Jaap Reesema, Stef Bos en Emma Heesters. Als ik je weer zie.

Wat een lekker nummer, hè? Hound Dog, nog steeds van al die jaren. Elvis Presley, de kraakjes, je hoor je er zelfs nog in, hè, van het aloude vinyl en de oude opnames van vroeger. Ja, dat is mooi. Tot ondertussen nu Love Me in Slow Motion en straks Nona.

0: BNR 920.
1: Jij hoort bij ons.
2: We'll be right back.

zag onlangs ook ergens in een grote stad een poster hangen met daarop een optreden van Masada. Dat dezelfde groep was, dat heb ik zo niet kunnen achterhalen. Dansa hoorde je en Don't Quit Dancing is de subtitel daarvan. En Nona ook nog, die kwam voorbij. En deze dame, die ken je vast en zeker ook wel, hè? Pink en Get the Party Started.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. Op de A28 bij het Gelderse Wezep is een touringcar door de vangrail geslagen na een aanrijding met een bestelbus. Er zouden zeker 20 gewonden zijn. Volgens de politie gaat het om scholieren. De ravage is enorm. De Duitse touringcar met Oostenrijkse kenteken ligt op zijn kant en de bestelbus is in 2 stukken gebroken. De A28 tussen het Harde en Zwolle blijft in beide richtingen dicht tot en met de avondspits. Er zijn ambulances uit verschillende regio's en 3 traumahelikopters ingezet. Een nieuwe behandelmethode voor endeldarmkanker. Bestraling en chemo leiden vaak ook tot genezing, terwijl de endeldarm dan behouden blijft. De studie onder leiding van het Radboud UMC is vandaag gepubliceerd in The Lancet Oncology. Voorheen was er maar 1 optie, het verwijderen van de endeldarm, met alle gevolgen van dien. Er deden ruim 500 patiënten uit diverse landen mee aan het onderzoek. Bij 4 van de 5 bleek de combinatie van bestralen en chemotherapie effectief, waardoor opereren niet of nauwelijks nog nodig was. Een Nederlandse stichting gaat samen met een Noorse organisatie een groot ondergronds ziekenhuis bouwen in Oekraïne. Gewonde militairen kunnen daarmee straks dichter bij het front worden behandeld. Dat is bekendgemaakt op de 35e onafhankelijkheidsdag van het land. Vandaag in 1991 riep het Oekraïnse parlement de onafhankelijkheid uit van de Sovjet-Unie. Het land is al 4 jaar in oorlog met Rusland. Het ondergrondse ziekenhuis komt op een geheime plek op 8 meter diepte en wordt helemaal in beton gegoten. De eigenaar van het rampcafé in het Zwitserse Grand Montana is opgepakt wegens huiselijk geweld. Hij zou zijn vrouw en mede-eigenaar van de bar zodanig hebben mishandeld dat ze naar een ziekenhuis moest. Of ze al uit het ziekenhuis is ontslagen is onbekend. De mishandeling zou 2 weken geleden zijn gebeurd. Bij een brand in hun café tijdens de nieuwjaarsnacht kwamen 41 bezoekers om en raakten er 119 gewond. Veel Zwitsers zien het echtpaar als schuldigen aan de brand. Het weer overwegend zonnig en de komende uren weinig wind. Het kwik loopt op naar rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Anita van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Gemert Bakel en Boekel op Omroep Pielgand. De scholen zijn weer begonnen en dat betekent dat jonge scholieren volop door Lieshout fietsen. Dorpsraad Lieshout vraagt daarom aandacht voor de verkeersveiligheid van deze jonge verkeersdeelnemers. De dorpsraad heeft opvallende blauwe spandoeken geplaatst om weggebruikers te attenderen op de aanwezigheid van deze vaak onervaren fietsers. Jarenlang plaatste de gemeente Laarbeek bij aanvang van het schooljaar dergelijke spandoeken. Door kostenbeheersing kon de gemeente dit echter niet langer doen. De dorpsraad heeft in overleg met de Sprankel deze belangrijke taak overgenomen. Badmintonclub Lieshout is al bezig met de voorbereiding op het competitieseizoen, hoewel de trainingen pas deze week beginnen. Op zondag 13 september spelen de teams immers hun eerste wedstrijd van het seizoen 2026-2027. Om goed voor de dag te komen moet er vanaf het begin flink getraind worden. Badmintonclub Lieshout is aangesloten bij Badminton Nederland, de officiële badmintonbond die de competities voor heel Nederland organiseert. Voor komend seizoen heeft de club bij die bond 2 teams ingeschreven. 1 herenteam dat gaat deelnemen in de klasse mannen 4-2 en 1 jeugdteam in de jeugdcategorie D. Voor liefhebbers van lokale geschiedenis. Op veler verzoek keert de tentoonstelling 200 jaar Zuid-Willemsvaart terug. Deze expositie, die begin mei in perron 15 te zien was, wordt opnieuw gepresenteerd. U kunt de tentoonstelling bezoeken op zondag 6 september van 2 tot 5 uur. De locatie is het Heemhuis aan de Kouwenberg 37 in Aarle-Rikstel. Vanwege de beperkte ruimte worden de tentoonstellingsborden en het overige materiaal in handzame mappen getoond. Daarnaast zijn de borden via een beamer te bekijken. Ook de eerder vertoonde video is weer op schermen te zien. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Klare wakker.

Ja, en zo zou hij nog 6 andere liedjes hebben kunnen maken. Hè? Want deze ging over zondag, de 7e dag. Rob de Nijs als dat. Van harte welkom terug. Dit is OSR 920 en Klaar Wakker. Tweede gedeelte daarvan nog tot aan 9 uur, tot aan de muziekfabriek. Straks kijken we in de top 1000. We hebben ook 2 van 1 weer natuurlijk. En we hebben Jo Lemaire en Floes ook.

0: Vond je het helemaal zo mooi dat je je volumeknop van je toestel wat harder hebt gezet of juist andersom? Vraagteken. Sam Fender hoorde je en Olivia Dean in Rain Me In. En dan 2 van 1 weer. Beast Boys zitten daarin vandaag. Dus hele oude muziek. Help Me Rwanda en Surfing USA.
1: 1 artiest, 2 nummers. Dit is 2 van

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Op de A28 bij het Gelderse Wezep is een touringcar door de vangrail geslagen na een aanrijding met een bestelbus. Er zouden zeker 20 gewonden zijn. Volgens de politie gaat het om scholieren. Een nieuwe behandelmethode voor endeldarmkanker. Bestraling en chemo leiden vaak ook tot genezing, terwijl de endeldarm dan behouden blijft. Een Nederlandse stichting gaat samen met een Noorse organisatie een groot ondergronds ziekenhuis bouwen in Oekraïne. Gewonde militairen kunnen daarmee straks dichter bij het front worden behandeld. De eigenaar van het rampcafé in het Zwitserse Grand Montana is opgepakt wegens huiselijk geweld. Hij zou zijn vrouw en mede-eigenaar van de bar zodanig hebben mishandeld dat ze naar een ziekenhuis moest. Het weer overwegend zonnig en de komende uren weinig wind. Het kwik loopt op naar rond de 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

0: Style met Beef, Late Night Sessions, Dubby Brothers ook nog, Jesus is Just Alright.
1: Top 1000.
0: En in de top 1000 van dit jaar vonden we Peter Fox, nog steeds trouwens, en House am See, nummer uit 2009. Peter Fox nam dit nummer op in een studio in Berlijn in Duitsland. De tekst gaat over een rustig huis aan een meer. Fox is de zanger van de band Seed. Het nummer verschijnt op zijn soloalbum Stadtaffe.

0: And we will and have some sweet pillow talk and bombastic, really fantastic.
1: Shaggy en Boom, Bastik, immer fantastic of zoiets, zingt hij geloof ik. Peter Fox, de Voorhuis am See, ook nog een prachtig nummer nog steeds van onze Duitse vriend. Over zijn 920 elke dag bij je, 's morgens vroeg met koffie, je boterham, fijne muziek, waarmee je jou proberen een beetje op weg te helpen richting de rest van de dag. En of dat lukt, dat mag je verder helemaal zelf bepalen. Laat het ons maar eens weten via overzer920.nl, kun je dat doen. Dit is Kensington.

De Jumme League aan het slot van Klaarwakker voor deze maandagochtend. De eerste, de lastigste ook van de week, zit er bijna op. Dank je voor het luisteren. Vandaag nog 4 dagen te gaan, dus dat houden we wel vol samen, denk ik zo. Straks Muziekfabriek en Ben Verheel, veel plezier daarmee. Wat mij betreft een mooie dag. Weer tot morgen en ik heb nog voor je Status Quo. Down, down.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. Syrië en Israël hebben in Jordanië met elkaar gesproken over het verminderen van de spanningen na de Israëlische aanvallen op Syrisch grondgebied. De VS zouden hebben bemiddeld tussen beide landen. Washington probeert al meer dan een jaar een veiligheidsakkoord te sluiten tussen Israël en de Syrische regering van president Ahmed al-Sharaa. Damascus verbrak het contact met Jeruzalem na de recente Israëlische luchtaanval op een Syrische luchtmachtbasis. In de Groningse plaats Boertange is een 49-jarige man omgekomen bij een steekpartij in een woning. Na het incident is een 46-jarige man uit de gemeente Westerwolde, waar Boertange onder valt, aangehouden. Hij wordt momenteel verhoord door de politie. Hulpverleners konden niets meer voor het slachtoffer doen. De recherche verricht sporenonderzoek in het pand. De aanleiding van de steekpartij is nog niet bekend. Een grote ravage bij een aanrijding tussen een touringcar en een bestelbus op de A28 bij het Gelderse Wezep. Van de ongeveer 20 gewonden zijn er 8 naar ziekenhuizen gebracht, onder wie de bestuurder van de bestelbus. In de touringcar zaten veel middelbare scholieren uit Duitsland. De touringcar zou achterop de bestelbus zijn geklapt, waarna de touringcar door de vangrail sloeg en op zijn kant naast de andere weghelft terechtkwam. De A28 tussen het Harde en Zwolle blijft in beide richtingen dicht tot en met de avondspits. Een nieuwe behandelmethode voor endeldarmkanker. De studie onder leiding van het Radboud UMC is vandaag gepubliceerd in The Lancet Oncology. Voorheen was er maar één optie, het verwijderen van de endeldarm met alle gevolgen van dien. Er deden ruim 500 patiënten uit diverse landen mee aan het onderzoek. Bij 4 van de 5 bleek de combinatie van bestraling en chemotherapie effectief, waardoor opereren niet of nauwelijks nog nodig was. Het weer overwegend zonnig, de komende uren weinig wind. Het kwik loopt op naar rond de 20 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: OSR 920 regiobreek.
2: Dit is Anita van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Pielgand. Badmintonclub Lieshout is al bezig met de voorbereiding op het competitieseizoen, hoewel de trainingen pas deze week beginnen. Op zondag 13 september spelen de teams immers hun eerste wedstrijd van het seizoen 2026-2027. Om goed voor de dag te komen moet er vanaf het begin flink getraind worden. Badmintonclub Lieshout is aangesloten bij Badminton Nederland, de officiële badmintonbond die de competities voor heel Nederland organiseert. Voor komend seizoen heeft de club bij die bond 2 teams ingeschreven. 1 herenteam dat gaat deelnemen in de klasse mannen 4-2 en 1 jeugdteam in de jeugdcategorie D. Gelijkspel in de derde divisie B tussen voetbalvereniging Gemert en VV Goes. De wedstrijd eindigde in een 2-2 stand nadat het bij rust al 1-1 was. In de tweede speelhelft leek VV Goes de winst binnen te slepen, dankzij Alp Aslantas, die na een voorzet van Guus de Leeuw scoorde en zijn team op een 1-2 voorsprong zette. Maar in de slotfase van de wedstrijd wist VV Gemert de stand alsnog gelijk te trekken. Opmerkelijk genoeg was het opnieuw Alp Aslantas die hierbij betrokken was. De bal verdween via hem over de doellijn, waardoor Gemert op 2-2 kwam. In Gemert was afgelopen weekend het Zebra Festival. Op de parkeerplaats van de Eendracht en in jongerencentrum De Bunker traden bands op, zowel buiten als binnen. Voor de kinderen waren er springkussens, een miniballenbak en bouwblokken. De DJ's van de vinylclub zorgden tussen de optredens door voor muziek. De Gemertse band Wine beleefde hier bovendien haar podiumdebuut, wat het festival een speciaal tintje gaf. De zaterdagavond werd door dezelfde DJ's aan de draaitafels tot in de kleine uurtjes sfeervol afgesloten. Het kleinschalige festival bood vermaak voor alle leeftijden. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 regiobreek. Dit is OSR 920. Jij hoort bij ons.
3: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Muziekfabriek.
0: Ben van Riel.

0: 3920 at Lips uit de jaren 60. Go Esther, we close our eyes. Goedemorgen en hartelijk welkom. Oh, het is alweer maandagochtend. Kijk eens op de kalender 24, 28, 26. Heb je een leuk weekend gehad? Nou, ik wel. Ik heb de gebruikelijke dingen gedaan. De auto gewassen, de motor gewassen en de tuin gedaan. Nou, als dat niet heel burgerlijk is, dan... Maar ja, goed, op maandag ben je nou weer blij dat dat klaar is. Daar kun je er weer even tegen natuurlijk. Tot het 12 uur is dit Muziekfabriek. Je bent van harte welkom. Gewonden bij een zwaar ongeluk met touringcar en bestelbus op de A28 bij Wezep. En dat ligt in Gelderland, heb ik me laten vertellen. En veel benzineauto's verkocht, maar elektrisch rijden rukt toch steeds verder op. Tot het 12 uur Muziekfabriek, de platen zijn verhaal, leuke berichten, de verjaardagskalender. Ach, het komt allemaal voorbij. En natuurlijk de beste muziek.
1: Ben van Rio.

Tussen hemel en aarde. Ah, en Tilia Romley, ze deed mee met het Eurovisie Songfestival destijds met een liedje. Maar ze werd zeker geen eerste, nee. Phil Lynott en King's Call op OSR 920. It was

0: Sign. Vandaag schijnt de zon flink en bij weinig wind warmt het lekker op naar 22 à 23 graden. Misschien dat er een lokale stapelwolk ontstaat. Dinsdagmorgen dus krijgen we in Brabant veel bewolking en enkele buien. Het wordt maximaal 20 graden en daarna wordt het weer warmer. 25 tot 27 graden op woensdag en donderdag. Maar we moeten wel rekening houden met onweersbuien.
1: Goedemorgen. Fijn dat je bij ons bent. Dit is OSR 920.

Begin van de jaren 70, de Shoes. Na. Hier op Bowen zeggen 920. QES, The Kill the Cat en Misfits. Dit is mooi. Hoobastank. The Reason.

Ach, zo heel af en toe een Volendams deuntje ertussendoor. Jazeker. BZN en Just an Illusion. Electric Light Orchestra en Living Thing. Tot het nieuws. Sam Cooke, Twisting the Night Away.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. De EU trekt per direct 6,1 miljard euro uit voor Oekraïne voor de aanschaf van raketten, munitie en radars. Het bedrag valt onder de lening van 90 miljard euro die vorig jaar was afgesproken. Zodra het land aantoont bij welke liefst Europese defensiebedrijven het geld wordt besteed, geeft de Europese Commissie het bedrag vrij. De aankondiging komt op de 35e onafhankelijkheidsdag van Oekraïne. Europa toont vandaag dat onze steun voor Oekraïne onwrikbaar is en concreet. Aldus voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen. Nieuw-Zeeland wil nu ook sociale media verbieden onder de 16. De Nieuw-Zeelandse premier Luxon dient hiervoor een wetsvoorstel in. Als de platforms zich niet aan de verplichte leeftijdcheck houden, kunnen ze boetes krijgen van maximaal 10% van hun wereldwijde omzet. Dat schrijft persbureau Reuters. Australië had in december de primeur met een social media verbod voor kinderen onder de 16 jaar. Het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk volgden. Volgend jaar mogelijk ook Griekenland, Oostenrijk, Spanje en Ierland. Syrië en Israël hebben in Jordanië met elkaar gesproken over het verminderen van de spanningen na de Israëlische aanvallen op Syrisch grondgebied. De VS zouden hebben bemiddeld tussen beide landen. Washington probeert al meer dan een jaar een veiligheidsakkoord te sluiten tussen Israël en de Syrische regering van president Ahmed al-Sharra. Damascus verbrak het contact met Jeruzalem na de recente Israëlische luchtaanval op een Syrische luchtmachtbasis. In de Groningse plaats Boertangen is een 49-jarige man omgekomen bij een steekpartij in een woning. Na het incident is een 46-jarige man uit de gemeente Westerwolde, waar Boertangen onder valt, aangehouden. Hij wordt momenteel verhoord door de politie. Hulpverleners konden niets meer voor het slachtoffer doen. De recherche verricht sporenonderzoek in het pand. De aanleiding van de steekpartij is nog niet bekend. Het weer overwegend zonnig, de komende uren weinig wind. Het kwik loopt op naar rond de 20 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Anita van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Gemert, Bakel en Boekel op Omroep Pielgand. In Gemert was afgelopen weekend het Zebra Festival. Op de parkeerplaats van de Eendracht en in jongerencentrum De Bunker traden bands op, zowel buiten als binnen. Voor de kinderen waren er springkussens, een miniballenbak en bouwblokken. De DJ's van de vinylclub zorgden tussen de optredens door voor muziek. De Gemertse band Wine beleefde hier bovendien haar podiumdebuut, wat het festival een speciaal tintje gaf. De zaterdagavond werd door dezelfde DJ's aan de draaitafels tot in de kleine uurtjes sfeervol afgesloten. Het kleinschalige festival bood vermaak voor alle leeftijden. De scholen zijn weer begonnen en dat betekent dat jonge scholieren volop door Lieshout fietsen. Dorpsraad Lieshout vraagt daarom aandacht voor de verkeersveiligheid van deze jonge verkeersdeelnemers. De dorpsraad heeft opvallende blauwe spandoeken geplaatst om weggebruikers te attenderen op de aanwezigheid van deze vaak onervaren fietsers. Jarenlang plaatste de gemeente Laarbeek bij aanvang van het schooljaar dergelijke spandoeken. Door kostenbeheersing kon de gemeente dit echter niet langer doen. De dorpsraad heeft in overleg met de Sprankel deze belangrijke taak overgenomen. Badmintonclub Lieshout is al bezig met de voorbereiding op het competitieseizoen, hoewel de trainingen pas deze week beginnen. Op zondag 13 september spelen de teams immers hun eerste wedstrijd van het seizoen 2026-2027. Om goed voor de dag te komen moet er vanaf het begin flink getraind worden. Badmintonclub Lieshout is aangesloten bij Badminton Nederland, de officiële badmintonbond die de competities voor heel Nederland organiseert. Voor komend seizoen heeft de club bij die bond twee teams ingeschreven. Eén herenteam dat gaat deelnemen in de klasse mannen veer 2 en één jeugdteam in de jeugdcategorie D. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert, Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Muziekfabriek.
0: Ben van Riel.

0: Het was The Fresh Prince of Bel-Air. En toen ging hij onze eigen naam verder. En toen maakte hij een hele grote hit met deze. Man in Black, Will Smith.
1: Ben van Rio.
0: Vandaag schijnt de zon flink en bij weinig wind. Want warmt het op naar 22 tot 23 graden. Goedemorgen, dit is OSR 920 met de Stones.

twee keer de Stones achter elkaar. Hè? We hadden Heart of Stone en dit met Carly Simon. En daar zat Mick Jagger ook in mee te zingen op de achtergrond. You're so vain hier op OZR920, jouw vriendje op de radio. Ach, wat een heerlijke dag weer vandaag. Lekker het zonnetje erbij. Draaien wij wat zomerse muziek. Doe met Alexis Jordan, Happiness.

Beleef de hits. OSR 920. In de muziekfabriek worden ze gemaakt. Alle hits uit de jaren 60, 70 en 80. Met Ben van Riel.

0: Brengt dat zomerse gevoel nog meer naar binnen, hè? Ja, Gino Politi en Viva La Mama. Hier op OSR 920, half elf, het is tijd voor...
1: De plaat en zijn verhaal.
2: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
3: Het lijkt er net de dans rond het gouden kalf. Alles wat er gebeurt draait maar om één ding, geld. Je hoort de briefjes bijna ritselen en je voelt haast... hoe de vloer onder je voeten wegzakt als de pond keldert. Op deze plek heb je geen magie nodig om een yen om te toveren in een dollar. Hoe meer je uitgeeft, hoe meer je verdient. Alleen met flink wat geld in je achterzak en wat geluk kom je hier verder. Tenminste, als je wilt behoren tot de nieuwe superrijken. Pas dan kun je het echt maken in dit gekke huis. Hier moet je rustig blijven als je aandelen even wat lager staan, want de Dow Jones heeft geen tijd voor losers. Die eindigen uiteindelijk in de goot met gaten in hun kleren. Net zoals al die andere sloebers die helemaal blut deze wereld hebben moeten verlaten. Ze zijn voorgoed buitengesloten en moeten hun verdere leven bedelen om een stuiver. Nee, daar heb jij geen tijd voor. Je moet weer verder. Nog hogerop in die toren van enorme winsten. Maar ja, worden we daar wel zo gelukkig van? Zeg, Howard Hughes, rijkste man van Amerika, heeft al dat geld jou nou eigenlijk een beter mens gemaakt? Of probeer je iedereen alleen maar de hele tijd te belazeren met een truc? Je zou zelfs je moeder nog verkopen als je er winst op kon maken om vervolgens ergens anders een goedkoper op de kop te tikken. Nee, het enige dat de mensen hier verder doen is wachten. Wachten op die ene grote klapper. Want dan maak je eindelijk zelf de dienst uit in de grote dans om het grote geld.

My Tie and Our Love is History, Billy Swan and Everything's the Same. We hadden de plaat is een verhaal, dat deden we met The Wall Street Shuffle en 10cc en Godly and Cream. OSR 920, jouw vriendje op de radio met zo direct Texas, Prayer for You. Hier is Kenneth Heat, terug naar de jaren 60, On the Road Again.

Queen of Soul, Aretha Franklin. And there's a rose in Spanish Harlem, Texas. Had ook nog een prayer for you. Nieuws van 11 uur komt aan. Daarna nog een uur lang gezelligheid in Muziekfabriek. Tot het nieuws. Alison Moyet, Week in the Presence of Beauty.

0: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. Een openbare school uit de Duitse gemeente Probstheim meldt dat de touringcar die bij Wezep op de A28 betrokken raakte bij een ongeval leerlingen van die school vervoerde. Het zou gaan om 54 leerlingen uit de bovenbouw en 4 leerkrachten die onderweg waren naar Parijs. Volgens de school zijn er geen levensbedreigende verwondingen. De touringcar knalde vanochtend op een bestelbus. 7 inzittenden van de touringcar en de bestuurder van de bestelbus moesten naar een ziekenhuis. De A28 blijft in beide richtingen dicht tot na de avondspits. De Duitse scholieren zijn opgevangen in een sporthal in Wezep. De EU trekt per direct 6,1 miljard euro uit voor Oekraïne voor de aanschaf van raketten, munitie en radars. Het bedrag valt onder de lening van 90 miljard euro die vorig jaar was afgesproken. Zodra het land aantoont bij welke liefst Europese defensiebedrijven het geld wordt besteed, geeft de Europese Commissie het bedrag vrij. De aankondiging komt op de 35e onafhankelijkheidsdag van Oekraïne. Nieuw-Zeeland wil nu ook sociale media verbieden onder de 16. De Nieuw-Zeelandse premier Luxon dient hiervoor een wetsvoorstel in. Als de platforms zich niet aan de verplichte leeftijdcheck houden, kunnen ze boetes krijgen van maximaal 10% van hun wereldwijde omzet. Dat schrijft persbureau Reuters. Australië had in december de primeur met een social media verbod voor kinderen onder de 16 jaar. Syrië en Israël hebben in Jordanië met elkaar gesproken over het verminderen van de spanningen na de Israëlische aanvallen op Syrisch grondgebied. De VS zouden hebben bemiddeld tussen beide landen. Washington probeert al meer dan een jaar een veiligheidsakkoord te sluiten tussen Israël en de Syrische regering van president Ahmed al-Sharaa. Damascus verbrak het contact met Jeruzalem na de recente Israëlische luchtaanval op een Syrische luchtmachtbasis. Het weer. Vanmiddag is het zonovergoten met alleen in het noorden wat stapelwolken. De maxima schommelen tussen de 20 en 23 graden bij een matige oostenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Anita van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Pielgand. Brabant, ooit een welvarend gewest, kende na de 80-jarige oorlog een moeilijke periode. Als overwonnen gebied vanuit Den Haag bestuurd, duurde het tot eind 18e eeuw voordat politieke gelijkberechtiging volgde. Daarna ontwikkelde Brabant zich tot een sterke en zelfbewuste provincie. Over deze bijzondere geschiedenis en de veranderende rol van Brabant vertelt Jan van Oudhuisten, voormalig provinciaal historicus, op dinsdagavond 8 september om 8 uur tijdens een lezing in de Kouwenberg in Aarle-Rikstel. Jan van Oudhuisten was jarenlang provinciaal historicus van Noord-Brabant. Hij publiceerde diverse boeken. Badmintonclub Lieshout is al bezig met de voorbereiding op het competitieseizoen, hoewel de trainingen pas deze week beginnen. Op zondag 13 september spelen de teams immers hun eerste wedstrijd van het seizoen 2026-2027. Om goed voor de dag te komen moet er vanaf het begin flink getraind worden. Badmintonclub Lieshout is aangesloten bij Badminton Nederland, de officiële badmintonbond die de competities voor heel Nederland organiseert. Voor komend seizoen heeft de club bij die bond 2 teams ingeschreven. 1 herenteam dat gaat deelnemen in de klasse mannen veer 2 en 1 jeugdteam in de jeugdcategorie D. In Gemert was afgelopen weekend het Zebra Festival. Op de parkeerplaats van de Eendracht en in jongerencentrum De Bunker traden bands op, zowel buiten als binnen. Voor de kinderen waren er springkussens, een miniballenbak en bouwblokken. De DJ's van de vinylclub zorgden tussen de optredens door voor muziek. De Gemertse band Wine beleefde hier bovendien haar podiumdebuut, wat het festival een speciaal tintje gaf. De zaterdagavond werd door dezelfde DJ's aan de draaitafels tot in de kleine uurtjes sfeervol afgesloten. Het kleinschalige festival bood vermaak voor alle leeftijden. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
4: OSR! Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
8: Dit programma wordt u aangeboden door M. van der Heijden, Autocentrum Zijtaart.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
9: OSR 920. Muziekfabriek.
1: Ben van Riel.

0: All we can do is sit and wait, Sydney Youngblood.
1: Ben van Rio.
0: Vandaag schijnt de zon flink en bij weinig wind warmt het lekker op naar 22 à 23 graden. Einde van de week 27 graden. Het wordt toch wel een klein beetje zomers hier in dat heerlijke Nederland. George Baker, Sing for the Day.

0: Waylon, onze kennismaking met hem in Wicked Way.
1: Van harte gefeliciteerd.
0: Dat zeggen we tegen Martin Huibers. Je hoort hem straks tussen 4 en 6 in OSR in de middag. En hij is jarig vandaag. Bob Marley en de Wailers, Is This Love?

Ook nog eens gedaan, de Bad Heart samen met Joe Bonamassa. Dit was de versie van Chicken Jack uit de 70s. I'd rather go blind, Bucks Fizz, and making your mind up. 24 augustus 1995 bracht Microsoft het iconische besturingssysteem Windows 95 uit. Met de bekende startknop, de taakbalk en het iconische opstartgeluid. De lancering ging gepaard met een gigantische marketingcampagne onder de klanken van Start Me Up van de Rolling Stones.

Gloria Estefan, zonder de Miami Sound Machine. Ja, ja. Rhythm is gonna get you, Milo en AO Technology. Zo direct na het nieuws. Leon van der Boom met zijn broodjeszaak. Hij heeft er weer zin in. Een heleboel lekkers meegebracht van het weekend. Gaat goed komen. Laten we mee. Manfred Mann, Urban Band en Blinded by the Light. Tot morgen.

0: Dit programma werd u aangeboden door Autocentrum M. van der Heijden Zijtaart.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. Een openbare school uit de Duitse gemeente Probstheim meldt dat de touringcar die bij Wezep op de A28 betrokken raakte bij een ongeval leerlingen van die school vervoerde. Het zou gaan om 54 leerlingen uit de bovenbouw en 4 leerkrachten die onderweg waren naar Parijs. Volgens de school zijn er geen levensbedreigende verwondingen. De touringcar knalde vanochtend op een bestelbus. 7 inzittenden van de touringcar en de bestuurder van de bestelbus moesten naar een ziekenhuis. De A28 blijft in beide richtingen dicht tot na de avondspits. De Duitse scholieren zijn opgevangen in een sporthal in Wezep. De EU trekt per direct 6,1 miljard euro uit voor Oekraïne voor de aanschaf van raketten, munitie en radars. Het bedrag valt onder de lening van 90 miljard euro die vorig jaar was afgesproken. Zodra het land aantoont bij welke liefst Europese defensiebedrijven het geld wordt besteed, geeft de Europese Commissie het bedrag vrij. De aankondiging komt op de 35e onafhankelijkheidsdag van Oekraïne. Nieuw-Zeeland wil nu ook sociale media verbieden onder de 16. De Nieuw-Zeelandse premier Luxon dient hiervoor een wetsvoorstel in. Als de platforms zich niet aan de verplichte leeftijdcheck houden, kunnen ze boetes krijgen van maximaal 10% van hun wereldwijde omzet. Dat schrijft persbureau Reuters. Australië had in december de primeur met een social media verbod voor kinderen onder de 16 jaar. Syrië en Israël hebben in Jordanië met elkaar gesproken over het verminderen van de spanningen na de Israëlische aanvallen op Syrisch grondgebied. De VS zouden hebben bemiddeld tussen beide landen. Washington probeert al meer dan een jaar een veiligheidsakkoord te sluiten tussen Israël en de Syrische regering van president Ahmed al-Sharaa. Damascus verbrak het contact met Jeruzalem na de recente Israëlische luchtaanval op een Syrische luchtmachtbasis. Het weer. Vanmiddag is het zonovergoten met alleen in het noorden wat stapelwolken. De maxima schommelen tussen de 20 en 23 graden bij een matige oostenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Anita van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Pielgand. De scholen zijn weer begonnen en dat betekent dat jonge scholieren volop door Lieshout fietsen. Dorpsraad Lieshout vraagt daarom aandacht voor de verkeersveiligheid van deze jonge verkeersdeelnemers. De dorpsraad heeft opvallende blauwe spandoeken geplaatst om weggebruikers te attenderen op de aanwezigheid van deze vaak onervaren fietsers. Jarenlang plaatste de gemeente Laarbeek bij aanvang van het schooljaar dergelijke spandoeken. Door kostenbeheersing kon de gemeente dit echter niet langer doen. De dorpsraad heeft in overleg met de Sprankel deze belangrijke taak overgenomen. Brabant, ooit een welvarend gewest, kende na de 80-jarige oorlog een moeilijke periode. Als overwonnen gebied vanuit Den Haag bestuurd, duurde het tot eind 18e eeuw voordat politieke gelijkberechtiging volgde. Daarna ontwikkelde Brabant zich tot een sterke en zelfbewuste provincie. Over deze bijzondere geschiedenis en de veranderende rol van Brabant vertelt Jan van Oudhuisde, voormalig provinciaal historicus, op dinsdagavond 8 september om 8 uur tijdens een lezing in de Kouwenberg in Aarle-Rikstel. Jan van Oudhuisde was jarenlang provinciaal historicus van Noord-Brabant. Hij publiceerde diverse boeken. In Gemert was afgelopen weekend het Zebrafestival. Op de parkeerplaats van de Eendracht en in jongerencentrum De Bunker traden bands op, zowel buiten als binnen. Voor de kinderen waren er springkussens, een miniballenbak en bouwblokken. De DJ's van de vinylclub zorgden tussen de optredens door voor muziek. De Gemertse band Wine beleefde hier bovendien haar podiumdebuut, wat het festival een speciaal tintje gaf. De zaterdagavond werd door dezelfde DJ's aan de draaitafels tot in de kleine uurtjes sfeervol afgesloten. Het kleinschalige festival bood vermaak voor alle leeftijden. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek. OSR 920.
4: Jij hoort bij ons.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Broodje OSR.
1: Leo van den Boom.

Ze had ook een wereldhit met Elton John samen, Don't Go Breaking My Heart, maar dit deed ze helemaal alleen. I've Got The Music In Me, Kiki D op deze maandagmiddag. Tijd nu voor Broodje OSR. We zijn begonnen vanmorgen aan week 35 inmiddels al. Ja, zo snel gaat het. En Ben Verriel, die is er morgen vroeg weer om 9 uur. Dankjewel Ben voor jouw bijdrage aan de muziekfabriek. Tot 2 uur dus. Muziek tijdens de lunch met nu Sniff and the Tears. Hele goede middag. Doing all right.

Gutley & Cream. En die kennen we natuurlijk van 10cc. An Englishman in New York. Zometeen gaan we heel even plaatsmaken. Gaan we luisteren naar de hoofdpunten uit het Radio Nieuws van deze maandag 24 augustus. Daarbij ook de weerswakking van deze komende maandagmiddag. Daarvoor nog een plaat van Vaderlandsbodem. Dit is Direct.

U trekt per direct 6,1 miljard euro uit voor Oekraïne voor de aanschaf van raketten, munitie en radars. Het bedrag valt onder de lening van 90 miljard euro die vorig jaar was afgesproken. Nieuw-Zeeland wil nu ook sociale media verbieden onder de 16. De Nieuw-Zeelandse premier Luxon dient hiervoor een wetsvoorstel in. Syrië en Israël hebben in Jordanië met elkaar gesproken over het verminderen van de spanningen na de Israëlische aanvallen op Syrisch grondgebied. De VS zouden hebben bemiddeld tussen beide landen. Het weer. Vanmiddag is het zon overgoten met alleen in het noorden wat stapelwolken. De maxima schommelen tussen de 20 en 23 graden bij een matige oostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

0: wederige pop van weleer, ja, verstaanbare muziek van de Truckner Keks. Hier op Orze 920 met hart en ziel was dat tijdens broodjes. Er muziek tijdens de lunch, mocht in de lunch begonnen zijn. Eet smakelijk. Zometeen Mark Ronson en Miley Cyrus samen. En nu Esther Phillips.
1: What a difference a day makes. 24 little hours.

Godfather of the Soul. James Brown, helemaal gedraaid. Living in America. Zometeen een plaat uit onze Nederlandse hitlijst van dit moment. Bowsa, daarvoor Country van Billy Ray Cyrus.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. De Oekraïense president Zelensky waarschuwt dat Rusland na de parlementsverkiezingen in september 300.000 Russen extra gaat oproepen voor dienst in het Russische leger. In 2027 zouden daar nog 200.000 man bij komen. Rusland zou met die militairen willen proberen om de Oekraïense regio Donetsk in handen te krijgen. Het is vandaag de 35e onafhankelijkheidsdag in Oekraïne. Tal van bevriende leiders zijn bij Zelensky op bezoek om dit te vieren. Noorwegen blijft nieuwe olie- en gasreserves in het Noordpoolgebied aanboren. Dat heeft de Noorse minister voor Energie aangekondigd. Het is aan de EU om te beslissen of ze die olie of dat gas willen kopen. De Europese Unie steunt een verbod op boring in de Barentszzee omdat er grote risico's zijn voor het milieu en het klimaat, maar overweegt deze steun in te trekken. Dit vanwege zorgen rondom energiezekerheid en stijgende energieprijzen door de oorlog in Iran. Het Chinese webwinkelbedrijf Shein gaat per 1 september naar de beurs in Hongkong. Het bedrijf hoopt zo'n 1,5 miljard euro op te halen om te kunnen investeren in verdere groei. Shein heeft eerder tevergeefs geprobeerd een notering te krijgen aan de beurs in New York en Londen. De webwinkel krijgt al jaren kritiek vanwege de schade die het bedrijf aanricht aan mens en milieu. Ook zijn er zorgen over slechte arbeidsomstandigheden. De waarde van Shein werd in 2022 nog op 85 miljard euro geschat. En omroep Avro Tros ziet ook in 2027 af van het Eurovisie Songfestival vanwege de deelname van Israël. Het evenement zou niet langer neutraal zijn, omdat een van de deelnemende landen nog steeds in een grootschalig militair conflict is verwikkeld. Avro Tros heeft de verantwoordelijkheid voor de Nederlandse deelname aan het Eurovisie Songfestival teruggelegd bij de NPO. Het is nu aan die omroep om te bepalen hoe Nederland verder gaat met het Songfestival. Het weer. Zon overgoten met alleen in het noorden wat stapelwolken. De maxima schommelen tussen de 20 en 23 graden bij een matige oostenwind. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Anita van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Pielgand. In Gemert was afgelopen weekend het Zebra Festival. Op de parkeerplaats van de Eendracht en in jongerencentrum De Bunker traden bands op, zowel buiten als binnen. Voor de kinderen waren er springkussens, een miniballenbak en bouwblokken. De DJ's van de vinylclub zorgden tussen de optredens door voor muziek. De Gemertse band Wine beleefde hier bovendien haar podiumdebuut, wat het festival een speciaal tintje gaf. De zaterdagavond werd door dezelfde DJ's aan de draaitafels tot in de kleine uurtjes sfeervol afgesloten. Het kleinschalige festival bood vermaak voor alle leeftijden. Gelijkspel in de derde divisie B tussen voetbalvereniging Gemert en VV Goes. De wedstrijd eindigde in een 2-2 stand nadat het bij rust al 1-1 was. In de tweede speelhelft leek VV Goes de winst binnen te slepen, dankzij Alp Aslantas, die na een voorzet van Guus de Leeuw scoorde en zijn team op een 1-2 voorsprong zette. Maar in de slotfase van de wedstrijd wist VV Gemert de stand alsnog gelijk te trekken. Opmerkelijk genoeg was het opnieuw Alp Aslantas die hierbij betrokken was. De bal verdween via hem over de doellijn, waardoor Gemert op 2-2 kwam. Voor liefhebbers van lokale geschiedenis. Op veler verzoek keert de tentoonstelling 200 jaar Zuid-Willemsvaart terug. Deze expositie, die begin mei in perron 15 te zien was, wordt opnieuw gepresenteerd. U kunt de tentoonstelling bezoeken op zondag 6 september van 2 tot 5 uur. De locatie is het Heemhuis aan de Kouwenberg 37 in Aarle-Rikstel. Vanwege de beperkte ruimte worden de tentoonstellingsborden en het overige materiaal in handzame mappen getoond. Daarnaast zijn de borden via een beamer te bekijken. Ook de eerder vertoonde video is weer op schermen te zien. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Dit is OSR 920. Jij hoort bij ons.
3: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Broodje OSR. 9.

U2, tezamen met BB King. When Love Comes to Town. En daarmee zijn we begonnen aan deel 2 van Brojo Zeg op deze maandagmiddag. Fijn dat je luistert. Tot 2 uur is dit muziek tijdens de lunch. Zometeen Sandy Coast, maar nu Surreal op OSR 920. Nog eenmaal

Mooie stem heeft die man. Shawn Mendes, If I Can't Have You op Orange 920 op deze maandag. Prachtige week in het vooruitzicht met mooi weer dus. Maar ja goed, niet alles hebben we in de hand hier bij Orange 920. We zijn een radiostation en we draaien de leukste muziek met nu

verteerbare muziek hier bij ons in 920, zoals je gewend bent. De gitaarklanken die horen bij deze hit van Chris de Burg. Je hoorde Sailing Away, tijd voor rock and roll. Het is de plaat van Led Zeppelin met die prachtige intro.

0: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. De Oekraïense president Zelensky waarschuwt dat Rusland na de parlementsverkiezingen in september 300.000 Russen extra gaat oproepen voor dienst in het Russische leger. Rusland zou met die militairen willen proberen om de Oekraïense regio Donetsk in handen te krijgen. Noorwegen blijft nieuwe olie- en gasreserves in het Noordpoolgebied aanboren. De Europese Unie steunt een verbod op boring in de Barentszzee omdat er grote risico's zijn voor het milieu en het klimaat, maar overweegt deze steun in te trekken. Het Chinese webwinkelbedrijf Shein gaat per 1 september naar de beurs in Hongkong. Het bedrijf hoopt zo'n 1,5 miljard euro op te halen om te kunnen investeren in verdere groei. En omroep AvroTros ziet ook in 2027 af van het Eurovisie Songfestival vanwege de deelname van Israël. Het weer. Zon overgoten met alleen in het noorden wat stapelwolken. De maxima schommelen tussen de 20 en 23 graden bij een matige oostenwind.
1: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

maanden vol muzikale herinneringen. Nickelback hoorde je en How You Remind Me. Zometeen muziek van The Hunters van een hele tijd geleden. Muziek van Vaderlands Bodem dus. Daarvoor een plaat uit de jaren 80. Ze waren best wel redelijk populair. De band Vicious Heads.

De man is toch wel graag populair, ondanks in Nederland. Teddy Swims uit onze Nederlandse hitlijst van dit moment. Mr. Know-It-All, daarvoor Dr. Alban. De enigste zingende dokter die ik ken. En Luke, who's talking? En dit is de stem van Dave Edmonds. There

Hemelse muziek aan het einde van Broodje Ozerk op deze maandag. Brian Adams en Heaven, inderdaad. Dat was mijn aandeel voor deze maandag. Zometeen veel plezier met OSR in de middag met Peter Derks en met de jarige Martin Huivers. Nou, Martin, mocht je luisteren nu al, van harte gefeliciteerd. Maak er een mooie dag van. Morgen om 12 uur ben ik weer graag bij u terug voor een nieuwe aflevering van Broodje OSR. De laatste van mij. Dus deze hit van Mark Anthony. You

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. De Oekraïense president Zelensky waarschuwt dat Rusland na de parlementsverkiezingen in september 300.000 Russen extra gaat oproepen voor dienst in het Russische leger. In 2027 zouden daar nog 200.000 man bij komen. Rusland zou met die militairen willen proberen om de Oekraïense regio Donetsk in handen te krijgen. Het is vandaag de 35e onafhankelijkheidsdag in Oekraïne. Tal van bevriende leiders zijn bij Zelensky op bezoek om dit te vieren. Noorwegen blijft nieuwe olie- en gasreserves in het Noordpoolgebied aanboren. Dat heeft de Noorse minister voor Energie aangekondigd. Het is aan de EU om te beslissen of ze die olie of dat gas willen kopen. De Europese Unie steunt een verbod op boring in de Barentszzee omdat er grote risico's zijn voor het milieu en het klimaat, maar overweegt deze steun in te trekken. Dit vanwege zorgen rondom energiezekerheid en stijgende energieprijzen door de oorlog in Iran. Het Chinese webwinkelbedrijf Shein gaat per 1 september naar de beurs in Hongkong. Het bedrijf hoopt zo'n 1,5 miljard euro op te halen om te kunnen investeren in verdere groei. Shein heeft eerder tevergeefs geprobeerd een notering te krijgen aan de beurs in New York en Londen. De webwinkel krijgt al jaren kritiek vanwege de schade die het bedrijf aanricht aan mens en milieu. Ook zijn er zorgen over slechte arbeidsomstandigheden. De waarde van Shein werd in 2022 nog op 85 miljard euro geschat. En de Amsterdamse sportschoolketen Saints & Stars heeft ruim 300.000 euro aan boetes opgelegd gekregen door de arbeidsinspectie. Het bedrijf nam 25 mensen aan van buiten de Europese Unie zonder de juiste vergunningen. Vorig jaar raakte de keten in opspraak toen de krant Het Parool verslag deed van uitbuiting van Filipijnse en Indonesische schoonmakers. Ze werkten soms 17 uur per dag en moesten hun paspoort inleveren. De rechter beval eerder ook al tot schadevergoeding aan 5 van de schoonmakers. Het weer. Zon overgoten met alleen in het noorden wat stapelwolken. De maxima schommelen tussen de 20 en 23 graden bij een matige oostenwind. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: OSR 920 regiobreek.
2: Dit is Anita van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Pielgand. Brabant, ooit een welvarend gewest, kende na de 80-jarige oorlog een moeilijke periode. Als overwonnen gebied vanuit Den Haag bestuurd, duurde het tot eind 18e eeuw voordat politieke gelijkberechtiging volgde. Daarna ontwikkelde Brabant zich tot een sterke en zelfbewuste provincie. Over deze bijzondere geschiedenis en de veranderende rol van Brabant vertelt Jan van Oudhuisten, voormalig provinciaal historicus, op dinsdagavond 8 september om 8 uur tijdens een lezing in de Kouwenberg in Aarle-Rikstel. Jan van Oudhuisten was jarenlang provinciaal historicus van Noord-Brabant. Hij publiceerde diverse boeken. Voor liefhebbers van lokale geschiedenis. Op veler verzoek keert de tentoonstelling 200 jaar Zuid-Willemsvaart terug. Deze expositie, die begin mei in Perron 15 te zien was, wordt opnieuw gepresenteerd. U kunt de tentoonstelling bezoeken op zondag 6 september van 2 tot 5 uur. De locatie is het Heemhuis aan de Kouwenberg 37 in Aarle-Rikstel. Vanwege de beperkte ruimte worden de tentoonstellingsborden en het overige materiaal in handzame mappen getoond. Daarnaast zijn de borden via een beamer te bekijken. Ook de eerder vertoonde video is weer op schermen te zien. Badmintonclub Lieshout is al bezig met de voorbereiding op het competitieseizoen, hoewel de trainingen pas deze week beginnen. Op zondag 13 september spelen de teams immers hun eerste wedstrijd van het seizoen 2026-2027. Om goed voor de dag te komen moet er vanaf het begin flink getraind worden. Badmintonclub Lieshout is aangesloten bij Badminton Nederland, de officiële badmintonbond die de competities voor heel Nederland organiseert. Voor komend seizoen heeft de club bij die bond 2 teams ingeschreven. 1 herenteam dat gaat deelnemen in de klasse mannen veer 2 en 1 jeugdteam in de jeugdcategorie D. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 regiobreek.
3: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. OSR in de middag.

0: Shine On op deze zonnige maandag. Je hoorde LTD. En dat staat voor, ik heb het even opgezocht, Love, Togetherness and Devotion. En daarvoor hadden we ook nog Martin van der Starre samen met Kid B en Una Paloma Blanca heel de zomer lang. Ozer in de middag, mag ik je van harte welkom heten.
1: Peter Derks.

Bruno Mars, dat kleine ventje met een wel heel groot stembereik. On my soul. Ja, volgens mij is hij iets van 1,67 meter, dacht ik. Oh zeg, in de middag, fijn dat je luistert op deze maandagmiddag. Onderweg verder op de Hollies, Bastap en Pat Balanta. Wie belang komt er ook aan. Eerst is dit, op Oh zeg, Glio.

OZ920, jouw muzikale reis door de tijd. De Hollies waren dat en Bas Stap, OZ in de middag. Deze maandag met Zodat Je Nog Wil, at The People, Lion in the Morning Sun en Justin Wellington, Aiko Aiko, ook zometeen. Nu eerst EBS.

Heerlijk zomers deze van Justin Wellington samen met Small Jam. Die deed ook nog even duit in het zakje. Aiko, Aiko. Maandagmiddag en ja, wie weet ben je vanmorgen alweer begonnen met je eerste werkdag na die fijne zomervakantie. Zometeen verderop in deze show. LMS Mowiset en Ironic. En nu eerst Daryl Hall en John Oates. I can go for that. Op ouwe zeg.

De mooiste en beste klassiekers hoor je hier natuurlijk bij OZR 920. Creedence Clearwater Revival hoorde je. Alody, daarvoor Alanis Morissette. En die mooie hit ergens uit de halverwege jaren 90. Ironic. Zometeen Janet Jackson, Together Again, na Coldplay. Every teardrop is a waterfall.

0: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
1: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Bij de botsing op de A58 vannacht met een touringcar en een bestelbusje zijn geen dodelijke slachtoffers gevallen. Wel zijn 16 mensen naar het ziekenhuis gebracht, waarvan 3 ernstig gewond. Volgens burgemeester Hazeloop Amsing van de gemeente Oldebroek had het ongeluk, waarbij het bestelbusje in tweeën brak, veel erger kunnen aflopen. Ze spreekt van vele engeltjes op schouders. De bus vervoerde bijna 60 Oostenrijkse scholieren en hun docenten. Het was lang onzeker, maar er komt definitief een museum in het geboortehuis van schrijfster Annie M.G. Schmid. Dat meldt de stichting Bij Annie Thuis. Dankzij een anonieme geldschieter kan het pand in het Zeeuwse Kapelle worden aangekocht. Een inzamelingsactie die afgelopen januari begon kreeg veel bijval, maar het streefbedrag van €550.000 werd niet gehaald. Dankzij de geldschieter nu dus wel. Wanneer het Annie M.G. Schmid Museum opent is nog onbekend. De oceanen hebben afgelopen weekend een recordtemperatuur bereikt, meldt de Europese Weerdienst Copernicus. Door een combinatie van klimaatverandering en het weersverschijnsel El Niño was de temperatuur van het zeeoppervlak zaterdag gemiddeld 21,1 graden. Daarmee zijn de oceanen nu 0,67 graden warmer dan het gemiddelde in de jaren 91 tot 2020. Vermoedelijk stijgen de temperaturen de komende tijd verder, want El Niño wint nog aan kracht voor de kust van Peru. En de Amsterdamse sportschoolketen Saints & Stars heeft ruim €300.000 aan boetes opgelegd gekregen door de arbeidsinspectie. Het bedrijf nam 25 mensen aan van buiten de Europese Unie zonder de juiste vergunningen. Vorig jaar raakte de keten in opspraak toen de krant Het Parool verslag deed van uitbuiting van Filipijnse en Indonesische schoonmakers. Ze werkten soms 17 uur per dag en moesten hun paspoort inleveren. De rechter beval eerder ook al tot schadevergoeding aan 5 van de schoonmakers. Het weer. Zon overgoten met alleen in het noorden wat stapelwolken. De maxima schommelen tussen de 20 en 23 graden bij een matige oostenwind. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
2: OSR 920 regiobreek.
4: Dit is Anita van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Pielgand.
5: Badmintonclub Lieshout is al bezig met de voorbereiding op het competitieseizoen, hoewel de trainingen pas deze week beginnen. Op zondag 13 september spelen de teams immers hun eerste wedstrijd van het seizoen 2026-2027. Om goed voor de dag te komen moet er vanaf het begin flink getraind worden. Badmintonclub Lieshout is aangesloten bij Badminton Nederland, de officiële badmintonbond die de competities voor heel Nederland organiseert. Voor komend seizoen heeft de club bij die bond 2 teams ingeschreven. 1 herenteam dat gaat deelnemen in de klasse mannen 4-2 en 1 jeugdteam in de jeugdcategorie D. Gelijkspel in de derde divisie B tussen voetbalvereniging Gemert en VV Goes. De wedstrijd eindigde in een 2-2 stand nadat het bij rust al 1-1 was. In de tweede speelhelft leek VV Goes de winst binnen te slepen, dankzij Alp Aslantas, die na een voorzet van Guus de Leeuw scoorde en zijn team op een 1-2 voorsprong zette. Maar in de slotfase van de wedstrijd wist VV Gemert de stand alsnog gelijk te trekken. Opmerkelijk genoeg was het opnieuw Alp Aslantas die hierbij betrokken was. De bal verdween via hem over de doellijn, waardoor Gemert op 2-2 kwam. De scholen zijn weer begonnen en dat betekent dat jonge scholieren volop door Lieshout fietsen. Dorpsraad Lieshout vraagt daarom aandacht voor de verkeersveiligheid van deze jonge verkeersdeelnemers. De dorpsraad heeft opvallende blauwe spandoeken geplaatst om weggebruikers te attenderen op de aanwezigheid van deze vaak onervaren fietsers. Jarenlang plaatste de gemeente Laarbeek bij aanvang van het schooljaar dergelijke spandoeken. Door kostenbeheersing kon de gemeente dit echter niet langer doen. De dorpsraad heeft in overleg met de Sprankel deze belangrijke taak overgenomen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek.

0: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek, jouw elektronica, onze passie.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. OSR in de middag. Voilà.

0: Can't Help Falling in Love, een van de vele uitvoeringen van dit nummer, ditmaal door UB40. En het origineel, dat komt ergens uit 1961 alweer, van Elvis Presley. Daarvoor Tua Visa en oeh la la la. Goedemiddag, welkom bij alweer 2 uur OZR in de middag.
1: Peter Derricks.

Lekker fout op maandagmiddag. Bodie M. Maar het was wel een hele, hele groot hit. Rasputin. Daarvoor Raymond en Supergirl. Welkom bij de show. Ozer in de middag. Met nu Danny Vera. All Behind.

Eentje die we niet zo heel vaak horen op de radio. ABBA en Angel Eyes. Ozer in de middag op deze zonnige maandag. Zo draait je nog Rufus en Chaka Khan. Ain't Nobody. En Alicia Keys, Girls on Fire. Ook zometeen eerst een niveau Keen, Bands and Break.

Alicia Keys en Girl on Fire. OSN 920. Je kunt ons op diverse manieren ontvangen. Het kan digitaal. Via onze website bijvoorbeeld, OZR920.nl. Het kan ook via 2DAB Plus kanalen, 6A en 6C. En ook via een van onze 5 FM-zenders die in deze regio staan opgesteld. In Meierij, Laarbeek, Boekel, Sint-Oederode en ook in Gelebakel. OZR920, Dakota Moon, Another Day Goes By komt eraan. En de Golden Earrings met Just a Little Bit, Piece of My Heart. Komt er allemaal aan, na de Bee Gees.

uit de beginperiode van de Golden Earrings. Just a little bit of peace in my heart. Ondertussen hebben we weer de slingers opgehangen, want onze collega Martin Harbers, hij is jarig vandaag en viert het feestje hier in deze radiostudio. We horen hem zometeen na 4.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Bij de botsing op de A58 vannacht met een touringcar en een bestelbusje zijn geen dodelijke slachtoffers gevallen. Wel zijn 16 mensen naar het ziekenhuis gebracht, waarvan 3 ernstig gewond. Volgens burgemeester Hazeloop Amsing van de gemeente Oldebroek had het ongeluk, waarbij het bestelbusje in tweeën brak, veel erger kunnen aflopen. Ze spreekt van vele engeltjes op schouders. De bus vervoerde bijna 60 Oostenrijkse scholieren en hun docenten. Het was lang onzeker, maar er komt definitief een museum in het geboortehuis van schrijfster Annie M.G. Schmid. Dat meldt de stichting Bij Annie Thuis. Dankzij een anonieme geldschieter kan het pand in het Zeeuwse Kapelle worden aangekocht. Een inzamelingsactie die afgelopen januari begon kreeg veel bijval, maar het streefbedrag van 550.000 euro werd niet gehaald. Dankzij de geldschieter nu dus wel. Wanneer het Annie M.G. Schmid Museum opent is nog onbekend. De oceanen hebben afgelopen weekend een recordtemperatuur bereikt, meldt de Europese Weerdienst Copernicus. Door een combinatie van klimaatverandering en het weersverschijnsel El Niño was de temperatuur van het zeeoppervlak zaterdag gemiddeld 21,1 graden. Daarmee zijn de oceanen nu 0,67 graden warmer dan het gemiddelde in de jaren 91 tot 2020. Vermoedelijk stijgen de temperaturen de komende tijd verder, want El Niño wint nog aan kracht voor de kust van Peru. En in Parijs is dit weekend een vrouw bevrijd uit het ondergrondse gangenstelsel van de stad. Ze was een afgesloten gedeelte van de catacombe ingegaan en 6 meter naar beneden gevallen. De brandweer was 2 uur bezig om haar te redden. Inmiddels ligt de vrouw in stabiele toestand in het ziekenhuis. De oude knekelhuizen onder de stad zijn een populaire toeristenbestemming, maar alleen rondlopen is levensgevaarlijk, benadrukt de brandweer nog maar eens. Het weer. Zon overgoten met alleen in het noorden wat stapelwolken. De maxima schommelen tussen de 20 en 23 graden bij een matige oostenwind. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Anita van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Gemert, Bakel en Boekel op Omroep Pielgand. In Gemert was afgelopen weekend het Zebra Festival. Op de parkeerplaats van de Eendracht en in jongerencentrum De Bunker traden bands op, zowel buiten als binnen. Voor de kinderen waren er springkussens, een miniballenbak en bouwblokken. De DJ's van de vinylclub zorgden tussen de optredens door voor muziek. De Gemertse band Wine beleefde hier bovendien haar podiumdebuut, wat het festival een speciaal tintje gaf. De zaterdagavond werd door dezelfde DJ's aan de draaitafels tot in de kleine uurtjes sfeervol afgesloten. Het kleinschalige festival bood vermaak voor alle leeftijden. Voor liefhebbers van lokale geschiedenis. Op veler verzoek keert de tentoonstelling 200 jaar Zuid-Willemsvaart terug. Deze expositie, die begin mei in Perron 15 te zien was, wordt opnieuw gepresenteerd. U kunt de tentoonstelling bezoeken op zondag 6 september van 2 tot 5 uur. De locatie is het Heemhuis aan de Kouwenberg 37 in Aarle-Rikstel. Vanwege de beperkte ruimte worden de tentoonstellingsborden en het overige materiaal in handzame mappen getoond. Daarnaast zijn de borden via een beamer te bekijken. Ook de eerder vertoonde video is weer op schermen te zien. Badmintonclub Lieshout is al bezig met de voorbereiding op het competitieseizoen, hoewel de trainingen pas deze week beginnen. Op zondag 13 september spelen de teams immers hun eerste wedstrijd van het seizoen 2026-2027. Om goed voor de dag te komen moet er vanaf het begin flink getraind worden. Badmintonclub Lieshout is aangesloten bij Badminton Nederland, de officiële badmintonbond die de competities voor heel Nederland organiseert. Voor komend seizoen heeft de club bij die bond 2 teams ingeschreven. 1 herenteam dat gaat deelnemen in de klasse mannen veer 2 en 1 jeugdteam in de jeugdcategorie D. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert, Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. OSR 920.
3: Precies wat je nodig hebt.
0: Dit programma wordt u aangeboden door Bioscoop Industrie Veghel.
4: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. OSR in de middag.
0: Martin Huibers.

zomerhit van 1990 van Mystique en Ritmo de la Noche. Behalve deze kennen we ook nog de uitvoering van Chocolates en dan van Lorca, die voornamelijk in Frankrijk scoorde. Welkom op deze maandagmiddag, de 24e augustus. De eerste werkdag van de week. Ja, en weer een dagje ouder. En ik zelfs een heel jaar. Crosby, Stills en Nash. And Just a Song Before I Go. We blijven nog even. Just

uit Phoenix in Arizona, Rob Ricardo en The Adventure of Me. En we hadden daarvoor Crosby, Stills, Nash. In dit geval geen jongen bij, hij was waarschijnlijk even op vakantie. Just a Song Before I Go. En die was Damiano David voor de eerste keer.

Eric en de Domino's, de groep van Eric Clapton. Hij schreef een nummer eigenlijk speciaal voor zijn verboden liefde. Ja, Patty Boyd, want dat was destijds de vrouw van George Harrison. Genoeg erover. Daarvoor hadden we de boyband 5 en Got a Feeling. Zometeen gaan we even luisteren naar de hoogtepunten van de nieuws. Maar eerst David Christie en

0: schrijfster Annie M.G. Schmid. Dat meldt de stichting Bij Annie Thuis. Dankzij een anonieme geldschieter kan het pand in het Zeeuwse Capelle worden aangekocht. De oceanen hebben afgelopen weekend een recordtemperatuur bereikt. Door een combinatie van klimaatverandering en het weersverschijnsel El Niño was de temperatuur van het zeeoppervlak zaterdag gemiddeld 21,1 graden. En in Parijs is dit weekend een vrouw bevrijd uit het ondergrondse gangenstelsel van de stad. Ze was een afgesloten gedeelte van de catacombe ingegaan en 6 meter naar beneden gevallen. De brandweer was 2 uur bezig om haar te redden. Het weer. Zon overgoten met alleen in het noorden wat stapelwolken. De maxima schommelen tussen de 20 en 23 graden bij een matige oostenwind.
1: Tot zover de hoofdpunten van het radio-nieuws op OSR 920.

John Legend en Save Room for My Love op een heerlijke maandagmiddag, de 24e augustus. De temperaturen gaan van de week alleen maar omhoog. Maar of ze net zo zonnig zullen zijn als vandaag, dat is even afwachten. Hier zijn de Motions, Why Don't You Take It?

The Tramps met het hitje, die heette Move. En we hadden daarvoor John Cougar, Mellencamp en Jack and Diana. En de hit van de Motions uit de jaren 60, Nederbeat heette dat toen de tijd. Werd geschreven door Robbie van Leeuwen en natuurlijk gezongen door Rudy Bennett. OSR 920 met Live. En we handelen in dromen, oftewel we deal in dreams. Don't you

We hebben weliswaar te maken met een droge zomer, maar volgens Adele staat er nog steeds water onder de brug. We gaan zometeen de nieuwsberichten van 5 uur en het streeknieuws, maar eerst uit de hitparade Cat's Eye en Animal.

0: Dit programma werd u aangeboden door Bioscoop Industrie Veghel.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Zeker 11 mensen zijn omgekomen bij een bootongeluk voor de kust van Tunesië. Nog 3 mensen zijn vermist, er is 1 overlevende gevonden. Dat meldt het Britse persbureau Reuters op basis van berichten van de Tunesische Nationale Garde. De boot met migranten vertrok donderdag richting Italië. 26 kilometer uit de kust sloeg de boot om en zonk. Zoekacties zijn in volle gang. De migratieroute vanuit Tunesië naar het Italiaanse eiland Lampedusa is een van de dodelijkste ter wereld. Armenië werkt hard aan de toetreding tot de EU, zegt premier Nikol Pashinyan. Een officieel toetredingsverzoek zou in de maak zijn. Volgens staatspersbureau Armen Press wil het land vanaf 2029 de visumregels met de EU versoepelen. Armenië staat als voormalig Sovjetrepubliek formeel onder bescherming van Rusland, maar beweegt zich steeds meer richting de EU. Het Kremlin reageerde dat Armenië niet tegelijk bij Rusland en de EU kan horen. Meerdere supermarktproducten zijn vorig jaar gekrompen, terwijl de prijs hetzelfde is gebleven. Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat de zogenoemde krimpflatie weliswaar in omvang afneemt, maar nog steeds wordt toegepast op alledaagse boodschappen. Fabrikanten stellen dat zij de receptuur hebben verbeterd of ze wijzen op gestegen prijzen van grondstoffen. De Consumentenbond vindt dat fabrikanten met kleinere verpakkingen prijsstijgingen verbloemen. En in Parijs is dit weekend een vrouw bevrijd uit het ondergrondse gangenstelsel van de stad. Ze was een afgesloten gedeelte van de catacombe ingegaan en 6 meter naar beneden gevallen. De brandweer was 2 uur bezig om haar te redden. Inmiddels ligt de vrouw in stabiele toestand in het ziekenhuis. De oude knekelhuizen onder de stad zijn een populaire toeristenbestemming, maar alleen rondlopen is levensgevaarlijk, benadrukt de brandweer nog maar eens. Het weer, helder en zonnig bij een matige oostenwind. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Anita van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Gemert Bakel en Boekel op Omroep Pielgand. Badmintonclub Lieshout is al bezig met de voorbereiding op het competitieseizoen, hoewel de trainingen pas deze week beginnen. Op zondag 13 september spelen de teams immers hun eerste wedstrijd van het seizoen 2026-2027. Om goed voor de dag te komen moet er vanaf het begin flink getraind worden. Badmintonclub Lieshout is aangesloten bij Badminton Nederland, de officiële badmintonbond die de competities voor heel Nederland organiseert. Voor komend seizoen heeft de club bij die bond 2 teams ingeschreven. 1 herenteam dat gaat deelnemen in de klasse mannen 4-2 en 1 jeugdteam in de jeugdcategorie D. Gelijkspel in de derde divisie B tussen voetbalvereniging Gemert en VV Goes. De wedstrijd eindigde in een 2-2 stand nadat het bij rust al 1-1 was. In de tweede speelhelft leek VV Goes de winst binnen te slepen, dankzij Alp Aslantas, die na een voorzet van Guus de Leeuw scoorde en zijn team op een 1-2 voorsprong zette. Maar in de slotfase van de wedstrijd wist VV Gemert de stand alsnog gelijk te trekken. Opmerkelijk genoeg was het opnieuw Alp Aslantas die hierbij betrokken was. De bal verdween via hem over de doellijn, waardoor Gemert op 2-2 kwam. Voor liefhebbers van lokale geschiedenis. Op veler verzoek keert de tentoonstelling 200 jaar Zuid-Willemsvaart terug. Deze expositie, die begin mei in perron 15 te zien was, wordt opnieuw gepresenteerd. U kunt de tentoonstelling bezoeken op zondag 6 september van 2 tot 5 uur. De locatie is het Heemhuis aan de Kouwenberg 37 in Aarle-Rikstel. Vanwege de beperkte ruimte worden de tentoonstellingsborden en het overige materiaal in handzame mappen getoond. Daarnaast zijn de borden via een beamer te bekijken. Ook de eerder vertoonde video is weer op schermen te zien. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
4: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. OSR in de middag. Martien Huibers.

En bij Todd Rundgren begonnen we het laatste uur OSJ in de middag. Een plaatje uit 1972, alweer zo lang geleden. En toen had hij het licht gezien. I saw the light. Tot aan 6 uur nog het allerbeste uit de 6 decennia's. Zoals je dat van ons gewend bent. 24 uur per dag. Laten we eens beginnen met een van de hits van Sophie B. Hawkins. Right beside you.

En zo ging ik weer terug naar 1985 met Rick Springfield en Celebrate Youth. De band komt oorspronkelijk uit Australië, maar verhuisde later naar Amerika. Omdat hij dacht, daar kan ik wat meer succes hebben. En dat is hem aardig gelukt. We hadden daarvoor Sophie B. Hawkins en Right Beside You. En wil jij ons vriendje worden? Ga dan even naar onze website osr920.nl. Scroll naar onderen en steun ons met een tientje. Dan ben je een jaar lang ons vriendje. Hier zijn de Eagles en de Witchy Woman.

Rihanna voelt zich the only girl in the world. En we hadden daarvoor Summer, zijn spiksplinternieuwe single uit de hitparades van dit ogenblik. En afgelopen weekend stond hij nog op het Lowlands Festival in Biddinghuizen. Het nummer heette My Body Isn't Ready. Zometeen gaan we even luisteren naar de hoogtepunten van de nieuws. Maar eerst Dusty Springfield, gesteund door de Pet Shop Boys. En nog steeds is niks bewezen. Nothing has been proved.

in overlevenden gevonden. Armenië werkt hard aan de toetreding tot de EU, zegt premier Nikol Pashinyan. Een officieel toetredingsverzoek zou in de maak zijn. Meerdere supermarktproducten zijn vorig jaar gekrompen, terwijl de prijs hetzelfde is gebleven. Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat de zogenoemde krimpflatie weliswaar in omvang afneemt, maar nog steeds wordt toegepast op alledaagse boodschappen. En in Parijs is dit weekend een vrouw bevrijd uit het ondergrondse gangenstelsel van de stad. Ze was een afgesloten gedeelte van de catacombe ingegaan en 6 meter naar beneden gevallen. De brandweer was 2 uur bezig om haar te redden. Het weer, helder en zonnig bij een matige oostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radio-nieuws op OSR 920.

Mark Knopfler, de Dire Straits met de Tunnel of Love. En Bruce Springsteen uit de gelijknamige speelfilm The Streets of Philadelphia. We gaan even naar Griekenland, naar Aphrodite's Child. En het is 5 uur geweest, ja.

jaren 60 muziek van Diana Ross en de Supremes en Baby Love. En we hadden Demis Roussos en Vangelis in Aphrodite's Child met It's 5 o'clock. En dat is het inmiddels al lang geweest. Tijd om afscheid te nemen. Straks na 6 uur Tom Holland en de avond door. Ik wens je een hele fijne avond en graag tot morgen. We hebben nog de Commodores. Hey!

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. De verdachte die gisteren is aangehouden in verband met de dood van een bewoner van een zorgcentrum in Oorschot is een 26-jarige man uit die plaats. Hij zit vast en wordt door de politie gehoord over zijn mogelijke betrokkenheid. Volgens een anonieme bron van het Brabants Dagblad zou het gaan om een verpleegkundige van het zorgcentrum. De overleden bewoner van woonzorgcentrum Joris Zorg werd vrijdag gevonden. Er wordt uitgegaan van een niet-natuurlijke dood. Zeker 11 mensen zijn omgekomen bij een bootongeluk voor de kust van Tunesië. Nog 3 mensen zijn vermist, er is 1 overlevende gevonden. Dat meldt het Britse persbureau Reuters op basis van berichten van de Tunesische Nationale Garde. De boot met migranten vertrok donderdag richting Italië. 26 kilometer uit de kust sloeg de boot om en zonk. Zoekacties zijn in volle gang. De migratieroute vanuit Tunesië naar het Italiaanse eiland Lampedusa is een van de dodelijkste ter wereld. Armenië werkt hard aan de toetreding tot de EU, zegt premier Nikol Pashinyan. Een officieel toetredingsverzoek zou in de maak zijn. Volgens staatspersbureau Armen Press wil het land vanaf 2029 de visumregels met de EU versoepelen. Armenië staat als voormalig Sovjetrepubliek formeel onder bescherming van Rusland, maar beweegt zich steeds meer richting de EU. Het Kremlin reageerde dat Armenië niet tegelijk bij Rusland en de EU kan horen. Meerdere supermarktproducten zijn vorig jaar gekrompen, terwijl de prijs hetzelfde is gebleven. Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat de zogenoemde krimpflatie weliswaar in omvang afneemt, maar nog steeds wordt toegepast op alledaagse boodschappen. Fabrikanten stellen dat zij de receptuur hebben verbeterd of ze wijzen op gestegen prijzen van grondstoffen. De Consumentenbond vindt dat fabrikanten met kleinere verpakkingen prijsstijgingen verbloemen. Het weer: helder en zonnig bij een matige oostenwind. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Anita van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Pielgand. Brabant, ooit een welvarend gewest, kende na de 80-jarige oorlog een moeilijke periode. Als overwonnen gebied vanuit Den Haag bestuurd, duurde het tot eind 18e eeuw voordat politieke gelijkberechtiging volgde. Daarna ontwikkelde Brabant zich tot een sterke en zelfbewuste provincie. Over deze bijzondere geschiedenis en de veranderende rol van Brabant vertelt Jan van Oudhuisten, voormalig provinciaal historicus, op dinsdagavond 8 september om 8 uur tijdens een lezing in de Kouwenberg in Aarle-Rikstel. Jan van Oudhuisten was jarenlang provinciaal historicus van Noord-Brabant. Hij publiceerde diverse boeken. In Gemert was afgelopen weekend het Zebra Festival. Op de parkeerplaats van de Eendracht en in jongerencentrum De Bunker traden bands op, zowel buiten als binnen. Voor de kinderen waren er springkussens, een miniballenbak en bouwblokken. De DJ's van de vinylclub zorgden tussen de optredens door voor muziek. De Gemertse band Wine beleefde hier bovendien haar podiumdebuut, wat het festival een speciaal tintje gaf. De zaterdagavond werd door dezelfde DJ's aan de draaitafels tot in de kleine uurtjes sfeervol afgesloten. Het kleinschalige festival bood vermaak voor alle leeftijden. Badmintonclub Lieshout is al bezig met de voorbereiding op het competitieseizoen, hoewel de trainingen pas deze week beginnen. Op zondag 13 september spelen de teams immers hun eerste wedstrijd van het seizoen 2026-2027. Om goed voor de dag te komen moet er vanaf het begin flink getraind worden. Badmintonclub Lieshout is aangesloten bij Badminton Nederland, de officiële badmintonbond die de competities voor heel Nederland organiseert. Voor komend seizoen heeft de club bij die bond 2 teams ingeschreven. 1 herenteam dat gaat deelnemen in de klasse mannen veer 2 en 1 jeugdteam in de jeugdcategorie D. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: OSR. Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
0: Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920.

eerste werkdag van de nieuwe week die zit er al op. Het is alweer maandagavond. Het is 6 uur geweest. Dat betekent dat we weer tijd gaan maken vanavond door tot aan 10 uur vanavond. Zoals je dat vond, met hier bij OZR 920. Begonnen met Olette Adams en The Windows of Hope.

Doe maar, 2000 komen ze in één keer terug met een nieuwe single. Dat was deze, Watje. En daarvoor hadden we Sister Sledge en He's Just a Runaway. De band Styx, mooie symfonische rock, maar ook prachtige ballads maakten ze in de jaren 70. Hier is Babe, zometeen actuele muziek van Alex Lauren en die heet Fever Dream.

Nelly Furtado met haar Powerless gaf gaan door de Royal Show and Waterfalls. Dat noemen we dat heette de Huckleberg. Het is tijd geworden voor onze eendagsloop voor vandaag. En dat is een band die komt uit Oostenrijk, ontstaan in 1977. Een jaartje later scoorde ze een hit met dit nummer, namelijk de Love Machine. De band heette Supermax. Ze waren goed voor een nummer 11 notering, de hoogste plaats. En ze stonden 9 weken in de top 40. Een van de weinige popgroepen die Oostenrijk heeft voortgebracht, die ook in andere landen succesvol waren.

Ik zou niet durven. Would I Lie to You? Dat waren de Eurythmics daarvoor. Michael Bublé, It's a Beautiful Day. En onze, in de nacht vlieg onze One Hit Wonder voor vandaag, de band Supermax. En dat nummer heette The Love Machine in Town. Na de jaren 60 met een stukje psychedelische muziek van Julie Driscoll, Brian Auger en The Trinity.

George Michael. Met zo'n heel raar einde aan die plaat. Ah, oh, die hebben ze eraf geknipt. Normaal roept die moeder altijd, hey George. Inderdaad, Too Funky heette dat. En daarvoor Judy Disco, Brian Logan, The Trinity en These Wheels on Fire. Hier zijn we nog van Jeff Lynne, het Electric Light Orchestra.

was dat wel. Met The Bad Girls. Daarvoor wordt het luidelijk Light Talkers en Sweet Talking Woman. Betekent dan weer het einde van het eerste uur van de avond door. Kees, zometeen na 7 uur het nieuws zit er nog tussen. En uiteraard de regio breekt. En ik ben er graag morgenavond weer om 6 uur. Nieuwe muziek nog. Swan Sinners en Somebody New.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De begrotingsonderhandelingen zitten volgens pro-leider Klaver muurvast. Volgens hem zijn het kabinet en zijn partij vandaag geen stap dichter bij elkaar gekomen. Klaver vindt dat het kabinet te weinig urgentie laat zien en noemt de aanpak riskant. Want binnen een paar dagen moet er een meerderheid voor de begroting gevonden zijn. Klaver waarschuwt dat er op Prinsjesdag anders mogelijk een begroting ligt zonder meerderheid. En pro steunt die alleen als de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan. Beveiligers op Schiphol leggen morgen en woensdag meerdere keren het werk neer. Dat kan zorgen voor langere rijen bij de veiligheidscontrole. Morgen staken ze 3 keer een kwartier, woensdag 5 keer. Volgens de vakbonden zijn er problemen met de roosters, de pauzes, het verlof en de personeelsbezetting op de luchthaven. Schiphol zegt de gevolgen voor de reizigers zoveel mogelijk te beperken. Maar de vakbonden dreigen met meer acties als de situatie niet verbetert voor de beveiligers op de luchthaven. De Britse politie heeft 12 mensen opgepakt na de dodelijke crash op een snelweg bij Middlesbrough. Daarbij kwamen 5 jongeren en 2 politieagenten om het leven. De jongeren reden met hun auto tegen de rijrichting in en botsten frontaal op een politievoertuig. De politie onderzoekt nu of de crash verband houdt met een gevaarlijke TikTok-challenge, waarbij deelnemers bewust tegen het verkeer inrijden op een snelweg. De arrestanten worden verdacht van betrokkenheid bij een criminele organisatie. En Iran heeft grote brandstoftekorten nu de Verenigde Staten de import van benzine steeds moeilijker maken. In Teheran staan al lange rijen bij tankstations uit angst voor hogere prijzen. Veel automobilisten tanken daarom al voordat hun tank half leeg is. Volgens een hoge energiefunctionaris is er een dagelijks tekort van 14 tot 15 miljoen liter benzine in Iran. Dat komt door de grote vraag, de oorlogsschade en de veranderingen in de overheidsbegroting. De VS noemt het grootste financiële offensief ooit tegen een tegenstander. Het weer, opklaringen en vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht is het zo'n 9 graden in Groningen en 14 in Zeeland bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen blijft het vrijwel droog met flink wat zon bij 23 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Anita van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Pielgand. Badmintonclub Lieshout is al bezig met de voorbereiding op het competitieseizoen, hoewel de trainingen pas deze week beginnen. Op zondag 13 september spelen de teams immers hun eerste wedstrijd van het seizoen 2026-2027. Om goed voor de dag te komen moet er vanaf het begin flink getraind worden. Badmintonclub Lieshout is aangesloten bij Badminton Nederland, de officiële badmintonbond die de competities voor heel Nederland organiseert. Voor komend seizoen heeft de club bij die bond 2 teams ingeschreven. 1 herenteam dat gaat deelnemen in de klasse mannen veer 2 en 1 jeugdteam in de jeugdcategorie D.
4: De scholen zijn weer begonnen en dat betekent dat jonge scholieren volop door Lieshout fietsen. Dorpsraad Lieshout vraagt daarom aandacht voor de verkeersveiligheid van deze jonge verkeersdeelnemers. De dorpsraad heeft opvallende blauwe spandoeken geplaatst om weggebruikers te attenderen op de aanwezigheid van deze vaak onervaren fietsers. Jarenlang plaatste de gemeente Laarbeek bij aanvang van het schooljaar dergelijke spandoeken. Door kostenbeheersing kon de gemeente dit echter niet langer doen. De dorpsraad heeft in overleg met de sprankel deze belangrijke taak overgenomen. Gelijkspel in de 3e divisie B tussen voetbalvereniging Gemert en VV Goes. De wedstrijd eindigde in een 2-2 stand nadat het bij rust al 1-1 was. In de tweede speelhelft leek VV Goes de winst binnen te slepen, dankzij Alp Aslantas, die na een voorzet van Guus de Leeuw scoorde en zijn team op een 1-2 voorsprong zette. Maar in de slotfase van de wedstrijd wist VV Gemert de stand alsnog gelijk te trekken. Opmerkelijk genoeg was het opnieuw Alp Aslantas die hierbij betrokken was. De bal verdween via hem over de doellijn, waardoor Gemert op 2-2 kwam. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
5: Aan de slag om je klus te klaren? Neem dan zeker je radio mee. elke ochtend tussen 9 en 12. Muziekfabriek met Ben van Giel.
6: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
7: OSR 920. De avond door.
1: Kees van

is maandagavond en het is 7:07. En de meesten hebben alweer een werkdag erop zitten. Mocht je aan tafel zitten, eet smakelijk. En wij zijn tot 8:00 bij je met deel 2 van De Avond Door op OZ 920.

Het moet ook helemaal niet gekker worden. Je hebt tegenwoordig op TikTok allerlei challenges. En nu is het wel een hele rare die een beetje de ronde gaat. En dat betekent dat jij als autobestuurder tegen het verkeer in rijdt. Dus als spookrijder. En dat dan ook opneemt. Nou, in Ierland heeft dat ondertussen al tot een aantal ongelukken geleid die

Davine Michel. En we weten dat ze goed kan zingen. En ze mocht tijdens de laatste Formule 1 race in Zandvoort het Wilhelmus zingen. En dat deed ze niet onverdienstelijk. En loepzuiver. En jammer dat het eindelijk in Zandvoort over is. Maar goed, er zal wel weer een keer voor terugkomen, denk ik.

Het is wel grappig om te zien dat artiesten in Amerika die eigenlijk in een hele korte tijd heel veel geld willen verdienen, die gaan optreden in Las Vegas. En Shania Twain, die heeft het ook gedaan en heeft behoorlijk wat concerten gegeven. En dat heeft na de tijd gegeven om het nu even een klein beetje stilletjes aan te doen.

0: was een van die mooie hits van Nils Lofgren. En voordat hij de A-Street Band, of tenminste lid werd van de A-Street Band van Bruce Springsteen, had hij al een solo carrière. Maar liep niet zo als hij verwacht had. Dus in 1984 werd hij lid van die bekende band. En in 2014 werd hij opgenomen in de Hall of Fame. Niet als soloartiest, maar als lid van die A-Street Band.
1: Weight of love on my shoulders. I thought that it would be easier than this. I thought my heart had grown colder. But the warmth of your kiss I can't dismiss. Though

Procol Harum en A Wilder Shade of Pale. Hun eerste single die ook meteen hun eerste succes werd. Het zit erop voor vanavond. Dit was mijn bijdrage voor de avond door op OZN 920. Blijf lekker luisteren. Zometeen mijn twee collega's met de voortzetting. En tussen 10 en 12 niet vergeten. Voor de nacht begint. En ik zie jou morgen. Zelfde tijd, zelfde zender. OZN 920.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De Verenigde Staten starten een grote economische aanval op Iran, zegt financiënminister Bessent. Washington wil Teheran financieel isoleren en zo voorkomen dat het land een kernwapen ontwikkelt. De nieuwe sancties richten zich onder meer op technologie, goud, lucht- en scheepvaart en digitale middelen. Ook landen en bedrijven die Iran financieel helpen kunnen Amerikaanse sancties krijgen, inclusief China. Volgens Bessent wordt de campagne verder opgevoerd totdat Iran totaal economisch geïsoleerd is. De begrotingsonderhandelingen zitten volgens pro-leider Klaver muurvast. Volgens hem zijn het kabinet en zijn partij vandaag geen stap dichter bij elkaar gekomen. Klaver vindt dat het kabinet te weinig urgentie laat zien en noemt de aanpak riskant. Want binnen een paar dagen moet er een meerderheid voor de begroting gevonden zijn. Klaver waarschuwt dat er op Prinsjesdag anders mogelijk een begroting ligt zonder meerderheid. En pro steunt die alleen als de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan. Beveiligers op Schiphol leggen morgen en woensdag meerdere keren het werk neer. Dat kan zorgen voor langere rijen bij de veiligheidscontrole. Morgen staken ze 3 keer een kwartier, woensdag 5 keer. Volgens de vakbonden zijn er problemen met de roosters, de pauzes, het verlof en de personeelsbezetting op de luchthaven. Schiphol zegt de gevolgen voor de reizigers zoveel mogelijk te beperken. Maar de vakbonden dreigen met meer acties als de situatie niet verbetert voor de beveiligers op de luchthaven. En de Britse politie heeft 12 mensen opgepakt na de dodelijke crash op een snelweg bij Middlesbrough. Daarbij kwamen 5 jongeren en 2 politieagenten om het leven. De jongeren reden met hun auto tegen de rijrichting in en botsten frontaal op een politievoertuig. De politie onderzoekt nu of de crash verband houdt met een gevaarlijke TikTok-challenge, waarbij deelnemers bewust tegen het verkeer inrijden op een snelweg. De arrestanten worden verdacht van betrokkenheid bij een criminele organisatie. Het weer, opklaringen en vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht is het zo'n 9 graden in Groningen en 14 in Zeeland, bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen blijft het vrijwel droog met flink wat zon bij 23 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert Bakel op Omroep Peelrand. Veel mensen denken dat werken met AI ingewikkeld is, maar ze weten niet dat het juist eenvoudig is. Werken met AI vereist geen technische kennis en men kan er direct mee aan de slag. Bovendien kan AI voor bijna alles gebruikt worden. Hierover houdt professor Dr. Hans ingenieur Casper Boon de voordracht AI ideaal voor 60-plussers. Hij komt 17 september van 2 tot 4 in ontmoetingscentrum Bossicht in Boekel, op 24 september van 10 tot 12 in het dorpshuis in Lieshout en op 1 oktober van 2 tot 4 in het ontmoetingscentrum in Beekendonk. Aanmelden kan bij Bibliotheek De Lage Beemde. De vernieuwde Milieustraat aan de Stater in Lieshout is maandagmorgen door wethouder Nicole Otte officieel geopend. Zij zei trots te zijn op het resultaat. Onder de genodelen was de voormalige Laarbeekse wethouder Johan Briels, die dit project destijds opstartte. Naast wethouder Otte sprak ook Theo Lemme, de directeur van Blink, en Onno in het Veld, directeur van de kringlooporganisatie. De nieuwe Milieustraat is al sinds 29 juli open en is een hele verbetering. Dankzij een nieuw bordes is trappenlopen overbodig. Na enkele maanden geen competitie en bekerwedstrijden staat het zaalvoetbalseizoen voor de spelers van WSC Gemert weer voor de deur. Donderdag 27 augustus gaan ze aan de bak en wordt er gespeeld om de beker. De bekerloding heeft plaatsgevonden en de wedstrijden zijn gepland. Kijk voor het programma op wscgemert.nl. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.

Was ik even vergeten hoor. Hey, lekker om weer eens terug te horen. Deze Donna Hightower. And if you hold my hand. Nou, ik hou je handje vast een uur lang hier bij OZR 920. En ik neem je mee langs al die fijne hits die we allemaal weer klaar hebben staan. Het uur die voor werd verzorgd door Kees. Ik zeg Kees, dankjewel.

0: Boston, ook leuk. Stella Lefty. En de plaatsnamen worden de laatste tijd goed bezongen. Hè? Je had ook natuurlijk die andere dame al, die zong over Choosing Texas, Ella Langley. En dit keer Stella Lefty. Hele leuke muziek komt eruit die hoek de laatste tijd. Het is allemaal fijn om bij ons te zijn op deze maandagavond. Ik zeg tijd voor Sin with Sebastian.
1: Shut up and sleep with me, come on. Why don't you sleep with me? Shut up and sleep with me, come on. And sleep with me, shut up and sleep with me, come on. Why don't you sleep with me? Shut up

dankbaar dat we hier achter de microfoon mogen zitten en al die leuke plaatjes jou mogen presenteren via OZR 920. Thanks aan Jay Vincent Edwards. En daarvoor die hele vrolijke klank van June Lodge en More Than I Can Say. Nou, ik kan ook zeggen dat dit een cover is. Het wordt gedaan door Girls Aloud.

0: Friday. Wanneer is het weer zover? Ik kan wel lachen. Al die mensen die voor Jan Joker denken dat ze een aanbieding hebben wat helemaal niet zo is. Black Friday werd gezongen door Last Frequency en Tom O'Dell. Wij gaan kijken in de geschiedenisboekjes, want op 24 augustus 1968 maakt Danny Kirwan zijn podiumdebuut bij Fleetwood Mac. Hij is naast Peter Green en Jeremy Spencer de derde solo-gitarist in deze groep. En in 1972 stapt hij alweer uit Fleetwood Mac. Keith Moon, de drummer van The Who, die rijdt op 24 augustus 1968 voor de grap met volle vaart een Lincoln het zwembad in van het Holiday Inn in Flint, Michigan. Hij houdt er een nat pak aan over. En donderdag 24 augustus 1972 is het een warme zomeravond, oftewel een hot summer night. Nee, een hot August night, want dan wordt er in het Creek Theater in Los Angeles voor zo'n 4500 man een spetterend live optreden van Neil Diamond gegeven. Deze show wordt opgenomen en deze live registratie wordt een dubbel LP, Hot August Night. Dus als je die LP in de kast hebt, dan weet je dat die dus precies vandaag in 1972 is opgenomen. Dan hebben we nog de jarigen van vandaag. Wie staan er op de kalender? Jean-Michel Jarre, die man achter die toetsen. Fotograaf Edwin Smulders. Zwemmer Inge de Bruin. En Jeffrey Daniels, die zong bij Shalomar.
1: Peter Boer.

Lara Shubiter. Hij maakte natuurlijk al eerder de twist, maar in 1988 nam hij het samen met de Fat Boys nog een keer op. En ik durf zonder te blikken of blozen gewoon te zeggen dat die LP van de Fat Boys...

Een van de mooiste nummers uit, wat was het? 2001. Toen werd het op de plaat gezet door Vanish. Het gaat over The Family Tree. Ik heb hem zelf ook in de versie van 2 meter sessies. Daar hebben ze hem ooit live gedaan. En het album De 2 meter sessies met Vanish staat in de kast. Even kijken, we hadden ook nog muziek van The Monkees en I'm a Believer. En natuurlijk ook geschreven door Neil Diamond. Waar we het al eerder over hadden. Hè? Die vandaag, zoveel jaar geleden, Hot August Night opnam. Heerlijk, zometeen Petro Leenders, ook lekker. Daarna Berend Koenders, vanaf 10 uur is hij bij.

0: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
1: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Spanje vraagt de Europese Unie om extra geld voor de migratiecrisis in Ceuta. In die Spaanse exclave verblijven nog altijd duizenden migranten, onder wie veel minderjarigen. Zij kwamen eind juli vanuit Marokko het gebied binnen, samen met tienduizenden anderen. Het grootste deel van hen is inmiddels vertrokken, maar duizenden mensen zijn dus nog in Ceuta. Het extra EU-geld moet worden gebruikt voor opvang en het versterken van de grens. De Europese Commissie zegt de aanvraag snel te beoordelen. De Verenigde Staten starten een grote economische aanval op Iran, zegt financiënminister Bessent. Washington wil Teheran financieel isoleren en zo voorkomen dat het land een kernwapen ontwikkelt. De nieuwe sancties richten zich onder meer op technologie, goud, lucht- en scheepvaart en digitale middelen. Ook landen en bedrijven die Iran financieel helpen kunnen Amerikaanse sancties krijgen, inclusief China. Volgens Bessent wordt de campagne verder opgevoerd totdat Iran totaal economisch geïsoleerd is. Het KNMI gaat vanaf volgende week in de app waarschuwen voor zware lokale onweersbuien. Als zo'n bui binnen een kwartier wordt verwacht, krijgen gebruikers er een melding van. Het gaat alleen om zware buien die voor overlast kunnen zorgen. Tot nu toe waarschuwt het KNMI vooral per provincie, terwijl onweersbuien vaak veel lokaler vallen. De nieuwe meldingen komen bovenop code geel, oranje en rood. Wie de waarschuwingen wil kunnen zien, moet de KNMI-app bijwerken en de functie ervoor zelf aanzetten. En de Britse politie heeft 12 mensen opgepakt na de dodelijke crash op een snelweg bij Middlesbrough. Daarbij kwamen 5 jongeren en 2 politieagenten om het leven. De jongeren reden met hun auto tegen de rijrichting in en botsten frontaal op een politievoertuig. De politie onderzoekt nu of de crash verband houdt met een gevaarlijke TikTok-challenge, waarbij deelnemers bewust tegen het verkeer inrijden op een snelweg. De arrestanten worden verdacht van betrokkenheid bij een criminele organisatie. Het weer, opklaringen en vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht is het zo'n 9 graden in Groningen en 14 in Zeeland, bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen blijft het vrijwel droog met flink wat zon bij 23 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920, regiobreek.
4: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert Bakel op Omroep Peelrand. Het spel Dungeons & Dragons is erg populair. Wereldwijd zitten miljoenen spelers aan tafel voor een spel vol avonturen, fantasiewezens en verrassende wendingen. Om te ontdekken wat het spel inhoudt, wordt er in jongerencentrum De Blok in Gemert gratis een introductieavond gehouden op maandag 7 september. Jongeren tussen 13 en 26 jaar ontdekken hoe het spel werkt en gaan vervolgens zelf aan de slag onder begeleiding van een ervaren Dungeons Master van de jonge strateeg. De avond is geschikt voor zowel beginners als ervaren spelers. De workshop duurt van 7 tot 9. Aanmelden kan bij Bibliotheek De Lage Beemden. Op zaterdag en zondag werd in Boerdonk de Bufferrun gehouden. De 7200 deelnemers legden een obstakelparcours af door de omgeving. Zaterdagmiddag begon ook het jaarlijkse Buflup Festival met allerlei artiesten, waaronder Monique Smit, Frans Duits en tribute bands vanuit de Battle of the Bands. In 2027 staat de volgende editie van Fight Cancer Night en de Buffalo gepland in het weekend van 3 tot en met 5 september. Tijdens de platen- en cd-markt die in het weekend van 4 tot en met 6 september wordt gehouden in Manege De Stap in De Mortel, vinden ook diverse optredens plaats. Op vrijdagavond en zaterdag geven de talentvolle jonge Bakerse danseres Chloe van Woerkom en haar Helmondse partner Randy van Bierlo demonstraties van diverse Zuid-Amerikaanse dansen. Zondag brengt het zanggroepje Rendezvous uit Gemert meerstemmige luisterliedjes en kunnen bezoekers luisteren naar het combo La Chispa dat muziek maakt geïnspireerd op flamenco en Zuid-Amerikaanse klanken. De platenmarkt wordt georganiseerd door de Wereldboekenmarkt. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. De avond door.
2: Petro Leenders.

Drake en Tina Turner. Baby, get it on. Als opener in het laatste gedeelte. De avond door hier op Power 29. Jazeker. Hele mooie muziek vandaag, zoals altijd eigenlijk. Prince en Kiss gaan we draaien. En we zijn weer allemaal naar school en werk.

kijkers op de radio. Lowdown, zo heette deze prachtige plaat die hij voor ons gezongen heeft. Tony Braxton was er ook bij. Breathe Again. En we gaan even naar Cloud. Oh, de 70's. Ze waren zo ontzettend leuk. Qua muziek ook, hè. Oh, Substitute gaan ze voor ons zingen.

Kajak Google op de radio. Lee Mile was de zanger volgens mij van deze band. Hè? Earth, Wind & Fire, EWF, Fantasy was er ook bij, die allergrootste. In ieder geval de mooiste wat mij betreft. Straks Chicago, dat is ook hartstikke leuk. Maar eerst even deze, Emily Sandé, Next to Me.

Coming en CNC Music Factory, die was er ook bij. Gonna make you sweat. Want het komende week wordt het weer lekker warm. Ja, zeker. Ja, dan gaan we weer zweten. Moet je weer afkoelen onder de douche. Ja. George Benson, Give Me The Night. Daarmee gaan we op naar 10 uur. Straks na 10 uur, voor de nacht begint. Ik wens je er heel veel plezier mee wat mij betreft. Graag tot morgen, dan ben ik er weer. Dag.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. In Den Bosch konden inwoners zich vanavond uitspreken over de geplande asielopvang in Engelen. De gemeente wil vanaf volgend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen in een oud politiebureau. De plannen zorgen al maanden voor onrust en felle protesten in het Brabantse dorp. Eerder ging bij de beoogde opvanglocatie een explosief af en werden huizen beklad. Afgelopen avond hebben 31 aangemelde inwoners hun zorgen of steun uitgesproken. Maar alle inwoners kunnen schriftelijk hun mening laten weten. Saoedi-Arabië wil 6 miljard euro gaan investeren in 3 grote pretparken vlakbij Parijs. Dat meldt de Franse president Macron na een akkoord met de Saoedische investeringsgroep Qiddiya. Het project moet uitgroeien tot een van de grootste pretparkprojecten van Europa. De 3 parken zouden samen meer dan 20.000 banen opleveren. Een van die parken krijgt mogelijk een manga-thema. Het idee voor dat manga-park ontstond nadat Macron en de Saoedische kroonprins hun gezamenlijke liefde ervoor ontdekten. Spanje vraagt de Europese Unie om extra geld voor de migratiecrisis in Ceuta. In die Spaanse exclave verblijven nog altijd duizenden migranten, onder wie veel minderjarigen. Zij kwamen eind juli vanuit Marokko het gebied binnen, samen met tienduizenden anderen. Het grootste deel van hen is inmiddels vertrokken, maar duizenden mensen zijn dus nog in Ceuta. Het extra EU-geld moet worden gebruikt voor opvang en het versterken van de grens. De Europese Commissie zegt de aanvraag snel te beoordelen. En Rijkswaterstaat heeft vorige week 215 boetes uitgedeeld aan vrachtwagenchauffeurs en touringcarbestuurders die het verbod negeerden op de Merwedebrug in de A27. De boetes van €500 per stuk werden tijdens een speciale controle uitgedeeld. Sinds juli mogen touringcars en zware vrachtwagens niet meer over de verzwakte brug bij Gorkum rijden. Vooral bestuurders met buitenlandse kentekens negeren het verbod nog. De cameracontroles gaan door, net als het onaangekondigd controleren. Het weer, opklaringen en vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht is het zo'n 9 graden in Groningen en 14 in Zeeland, bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen blijft het vrijwel droog met flink wat zon bij 23 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert Bakel op Omroep Peelrand. Een huis kopen is voor inwoners met een modaal inkomen in Laarbeek en Gemert Bakel vrijwel onmogelijk. Volgens de hypotheken ligt geen van de 166 woningen in Laarbeek en 175 woningen in Gemert Bakel op Funda onder de €213.500. Het maximale budget voor één modaal inkomen. Met 2 modale inkomens, samen €88.000 bruto, is er meer mogelijk. In Laarbeek vallen 67 woningen en in Gemert Bakel 60 woningen binnen het budget van €406.000. Volgens de meest recente CBS-cijfers liggen de verkoopprijzen in Laarbeek 6% hoger dan een jaar geleden en in Gemert Bakel 11%. Na enkele maanden geen competitie en bekerwedstrijden staat het zaalvoetbalseizoen voor de spelers van WSC Gemert weer voor de deur. Donderdag 27 augustus gaan ze aan de bak en wordt er gespeeld om de beker. De bekerloting heeft plaatsgevonden en de wedstrijden zijn gepland. Kijk voor het programma op wscgemert.nl. Tijdens de platen- en cd-markt die in het weekend van 4 tot en met 6 september wordt gehouden in Manege De Stap in de Mortel, vinden ook diverse optredens plaats. Op vrijdagavond en zaterdag geven de talentvolle jonge Bakelse danseres Chloe van Woerkom en haar Helmondse partner Randy van Bierlo demonstraties van diverse Zuid-Amerikaanse dansen. Zondag brengt het zanggroepje Rendezvous uit Gemert meerstemmige luisterliedjes en kunnen bezoekers luisteren naar het combo La Chispa dat muziek maakt geïnspireerd op flamenco en Zuid-Amerikaanse klanken. De platenmarkt wordt georganiseerd door de Wereldboekenmarkt. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: OSR.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Voor de nacht begint.
5: Berend Koenders.

En zo gingen we van start met Amerika, wat eigenlijk van de Who is Pinball Wizard. Maar de New Seekers maakten haar versie van. En zo hoorde je dat in een nieuwe week voor De Nacht Begint. Pedro, jij bedankt voor de radioshow. Wij gaan door tot aan middernacht met in ieder geval 6 albumtracks.

Met deze Cardigans zijn we aangeland bij het eerste albumtrack. Een geweldig album, Tapestry van Carole King. Pedro die meldde zich zondag toen ik iets van Carole King draaide. Ik weet niet meer welke dat het was, maar wel van het album Tapestry. Hij zei, die Way Over Yonder, staat hij er ook op dat album? Ja, nou ja, dat is misschien een goede reden om die vanavond te draaien.

0: Bob Dylan en The Rainy Day Woman, nummer 12. 35. Tijd voor album van de week. Album van Snowy White. The Finishing Touch is de titel van het album. En de gelijknamige song staat er ook op. En die gaan we nu draaien.
1: Album van de week.

Muziek van Depeche Mode. Just Can't Get Enough. De live registratie destijds. Niet om gewoon een singeltje te krijgen, maar op een 12-inch. Hier is Hannah May. It all

muziek van de Fortunes uit de jaren 60. Hier komt That Rainy Day Feeling Again. Laatste albumtrack voor dit uur is van de band Aerosmith. We kennen natuurlijk Dream On, maar ze hebben meer mooie dingen gedaan. Zoals deze I Don't Want To Miss A Thing. Terug te vinden op het Greatest Hits album uit 2023.

Zebda. En kom maar de laatste mee. We gaan eens even kijken hoe het zit met het allerlaatste nieuws. Landelijk, wereldelijk en regio in dat maar zeggen, het radionieuws. En de regio-break.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Israël dreigt de aanvallen op Gaza verder op te voeren vanwege vliegers, ballonnen en drones bij de grens. Volgens Israël waren de objecten op zo'n 800 meter van de grens te zien. De vliegers hadden geen explosieven aan boord en vormden volgens het Israëlische leger ook geen gevaar. Maar defensieminister Katz zegt dat er nul tolerantie is. Hij kondigt harde maatregelen aan. Hamas ontkent elke verantwoordelijkheid en zegt dat Israël de vliegers van kinderen gebruikt als voorwendsel voor nieuwe luchtaanvallen. Ongeveer 100 mensen zijn afgelopen avond naar het gemeentehuis in Den Bosch gekomen voor een bijeenkomst over de asielopvang in Engelen. Daar konden inwoners hun mening geven over de geplande opvang volgend jaar van 50 minderjarige asielzoekers in een oud politiebureau. 31 mensen spraken de gemeenteraad toe, zo'n 70 anderen volgden vanuit de hal de bijeenkomst. Tegenstanders uiten kritiek op de manier waarop de gemeente de plannen heeft aangepakt. Het definitieve besluit volgt op 16 september. Iran zegt klaar te zijn voor de nieuwe Amerikaanse sancties en heeft naar eigen zeggen al een plan voor de komende 2 jaar. De Amerikaanse minister van Economische Zaken zegt dat het land al langer rekening houdt met de Amerikaanse maatregelen. Volgens hem hebben eerdere Amerikaanse pogingen om Iran onder druk te zetten steeds gefaald. De VS willen Iran nu economisch verder isoleren en andere landen met sancties dwingen om de handel met het land te stoppen. De campagne heet een economische D-Day te zijn. En Rijkswaterstaat heeft vorige week 215 boetes uitgedeeld aan vrachtwagenchauffeurs en touringcarbestuurders die het verbod negeerden op de Merwedebrug in de A27. De boetes van €500 per stuk werden tijdens een speciale controle uitgedeeld. Sinds juli mogen touringcars en zware vrachtwagens niet meer over de verzwakte brug bij Gorkum rijden. Vooral bestuurders met buitenlandse kentekens negeren het verbod nog. De cameracontroles gaan door, net als het onaangekondigd controleren. Het weer, opklaringen en vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht is het zo'n 9 graden in Groningen en 14 in Zeeland, bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen blijft het vrijwel droog met flink wat zon bij 23 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert Bakel op Omroep Peelrand. Op zaterdag en zondag werd in Boerdonk de Bufferrun gehouden. De 7200 deelnemers legden een obstakelparcours af door de omgeving. Zaterdagmiddag begon ook het jaarlijkse Buflup Festival met allerlei artiesten, waaronder Monique Smit, Frans Duits en tribute bands vanuit de Battle of the Bands. In 2027 staat de volgende editie van Fight Cancer Night en de Bufferrun gepland in het weekend van 3 tot en met 5 september. Tijdens de platen- en cd-markt die in het weekend van 4 tot en met 6 september wordt gehouden in Manege De Stap in de Mortel, vinden ook diverse optredens plaats. Op vrijdagavond en zaterdag geven de talentvolle jonge Bakerse danseres Chloe van Woerkom en haar Helmondse partner Randy van Bierlo demonstraties van diverse Zuid-Amerikaanse dansen. Zondag brengt het zanggroepje Rendezvous uit Gemert meerstemmige luisterliedjes en kunnen bezoekers luisteren naar het combo La Chispa dat muziek maakt geïnspireerd op flamenco en Zuid-Amerikaanse klanken. De platenmarkt wordt georganiseerd door de Wereldboekenmarkt. Een huis kopen is voor inwoners met een modaal inkomen in Laarbeek en Gemert-Bakel vrijwel onmogelijk. Volgens de hypotheken ligt geen van de 166 woningen in Laarbeek en 175 woningen in Gemert-Bakel op Funda onder de €213.500. Het maximale budget voor één modaal inkomen. Met 2 modale inkomens, samen €88.000 bruto, is er meer mogelijk. In Laarbeek vallen 67 woningen en in Gemert-Bakel 60 woningen binnen het budget van €406.000. Volgens de meest recente CBS-cijfers liggen de verkoopprijzen in Laarbeek 6% hoger dan een jaar geleden en in Gemert-Bakel 11%. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. OSR. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Voor de nacht begint.
4: Berend Koenders.

Wet, wet, wet and wishing I was lucky. Welkom. Deel 2. Van voor de nacht begint hebben we nog 3 albumtracks te gaan. En andere liedjes, zoals deze van Anita Garbo. Miracles.

Nieuw werkje van Mal Smit samen met Neil Horn. Drive Safe. Eerste albumtrack van dit uur, dat komt van Bad Heart. Dat album heet War in My Mind uit 2019. Hier is Let It Grow.

LL Cool J en I Need Love. Eens even kijken, wat hebben we nu klaarstaan? Oh ja, een album van Chicago. The Very Best Of, want die hebben vele mooie liedjes gemaakt uit 2002. I've Been, staat dus haakjes, en dan Searching So Long.

Muziek van Marty Reeves en de Vandellers hier op de radio. OZEG 920, dat zijn wij. En wij blijven maar doorgaan met al die mooie nummers. Snow Patrol nu, hier is Chasing Cars.

Solomon Burke en De Dijk en What a Woman. Solomon Burke nam het op samen met De Dijk op waar Solomon woonde. Hij kwam naar Nederland om het nummer live op het Nederlandse podium te zetten. Helaas, hij overleed vlak na aankomst in Nederland. Dat was jammer, maar het liedje hebben we bewaard. Laatste albumtrack is eentje van de Dire Straits. Een van de mooie dingen die Mark Knopfler met zijn band heeft gemaakt. The Private Investigations. Het album heet Love Over Gold. Het kwam uit in 1982. Tevens de laatste voor vandaag. Bedankt voor het luisteren. Graag tot morgen. Welterusten voor straks.

expenses.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Een tornado heeft in Zuid-Frankrijk flinke schade aangericht en 26 personen verwond. 5 van hen moesten naar het ziekenhuis, 2 mensen worden nog vermist. Zij liggen mogelijk onder het puin van een ingestort huis in het dorp Poma. Daar zijn ongeveer 100 huizen beschadigd. Voor getroffen bewoners zijn opvangcentra ingericht en het Rode Kruis helpt mee. Ook in de omgeving zorgt het noodweer voor stroomstoringen en grote problemen in het vliegverkeer. Israël dreigt de aanvallen op Gaza verder op te voeren vanwege vliegers, ballonnen en drones bij de grens. Volgens Israël waren de objecten op zo'n 800 meter van de grens te zien. De vliegers hadden geen explosieven aan boord en vormden volgens het Israëlische leger ook geen gevaar. Maar defensieminister Katz zegt dat er nul tolerantie is. Hij kondigt harde maatregelen aan. Hamas ontkent elke verantwoordelijkheid en zegt dat Israël de vliegers van kinderen gebruikt als voorwendsel voor nieuwe luchtaanvallen. Iran zegt klaar te zijn voor de nieuwe Amerikaanse sancties en heeft naar eigen zeggen al een plan voor de komende 2 jaar. De Amerikaanse minister van Economische Zaken zegt dat het land al langer rekening houdt met de Amerikaanse maatregelen. Volgens hem hebben eerdere Amerikaanse pogingen om Iran onder druk te zetten steeds gefaald. De VS willen Iran nu economisch verder isoleren en andere landen met sancties dwingen om de handel met het land te stoppen. De campagne heet een economische D-Day te zijn. En de toegangscontrole in Nederlandse voetbalstadions moet beter om vuurwerk op de tribunes tegen te gaan. Dat adviseert het onafhankelijke auditteam Voetbal en Veiligheid. Het team denkt onder meer aan scanpoorten, handscanners en slimme camera's. Ook personeel, leveranciers en ruimtes in de stadions moeten beter worden gecontroleerd. Volgens het rapport is er nu te weinig goede samenwerking en duidelijke regie. Ook moeten gezichtsbedekking en grote doeken worden aangepakt, omdat de daders nu vrijwel onherkenbaar blijven. Het weer, het is overal droog bij zo'n 9 graden in Groningen en 14 in Zeeland en een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag is het vrijwel droog met flink wat zon bij 23 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert Bakel op Omroep Peelrand. Veel mensen denken dat werken met AI ingewikkeld is, maar ze weten niet dat het juist eenvoudig is. Werken met AI vereist geen technische kennis en men kan er direct mee aan de slag. Bovendien kan AI voor bijna alles gebruikt worden. Hierover houdt professor doctorandus ingenieur Casper Boon de voordracht AI ideaal voor 60-plussers. Hij komt 17 september van 2 tot 4 in ontmoetingscentrum Bossicht in Boekel, op 24 september van 10 tot 12 in het dorpshuis in Lieshout en op 1 oktober van 2 tot 4 in het ontmoetingscentrum in Beekendonk. Aanmelden kan bij Bibliotheek De Lage Beemden. Tijdens de platen- en cd-markt die in het weekend van 4 tot en met 6 september wordt gehouden in Manege De Stap in de Mortel, vinden ook diverse optredens plaats. Op vrijdagavond en zaterdag geven de talentvolle jonge Bakense danseres Chloe van Woerkom en haar Helmondse partner Randy van Bierlo demonstraties van diverse Zuid-Amerikaanse dansen. Zondag brengt het zanggroepje Rendezvous uit Gemert meerstemmige luisterliedjes en kunnen bezoekers luisteren naar het combo La Chispa dat muziek maakt geïnspireerd op flamenco en Zuid-Amerikaanse klanken. De platenmarkt wordt georganiseerd door de Wereldboekenmarkt. Na enkele maanden geen competitie en bekerwedstrijden staat het zaalvoetbalseizoen voor de spelers van WSC Gemert weer voor de deur. Donderdag 27 augustus gaan ze aan de bak en wordt er gespeeld om de beker. De bekerloting heeft plaatsgevonden en de wedstrijden zijn gepland. Kijk voor het programma op wscgemert.nl. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Een tornado heeft in Zuid-Frankrijk flinke schade aangericht en 26 personen verwond. 5 van hen moesten naar het ziekenhuis, 2 mensen worden nog vermist. Zij liggen mogelijk onder het puin van een ingestort huis in het dorp Poma. Daar zijn ongeveer 100 huizen beschadigd. Voor getroffen bewoners zijn opvangcentra ingericht en het Rode Kruis helpt mee. Ook in de omgeving zorgt het noodweer voor stroomstoringen en grote problemen in het vliegverkeer. Israël dreigt de aanvallen op Gaza verder op te voeren vanwege vliegers, ballonnen en drones bij de grens. Volgens Israël waren de objecten op zo'n 800 meter van de grens te zien. De vliegers hadden geen explosieven aan boord en vormden volgens het Israëlische leger ook geen gevaar. Maar defensieminister Katz zegt dat er nul tolerantie is. Hij kondigt harde maatregelen aan. Hamas ontkent elke verantwoordelijkheid en zegt dat Israël de vliegers van kinderen gebruikt als voorwendsel voor nieuwe luchtaanvallen. Iran zegt klaar te zijn voor de nieuwe Amerikaanse sancties en heeft naar eigen zeggen al een plan voor de komende 2 jaar. De Amerikaanse minister van Economische Zaken zegt dat het land al langer rekening houdt met de Amerikaanse maatregelen. Volgens hem hebben eerdere Amerikaanse pogingen om Iran onder druk te zetten steeds gefaald. De VS willen Iran nu economisch verder isoleren en andere landen met sancties dwingen om de handel met het land te stoppen. De campagne heet een economische D-Day te zijn. En de toegangscontrole in Nederlandse voetbalstadions moet beter om vuurwerk op de tribunes tegen te gaan. Dat adviseert het onafhankelijke auditteam Voetbal en Veiligheid. Het team denkt onder meer aan scanpoorten, handscanners en slimme camera's. Ook personeel, leveranciers en ruimtes in de stadions moeten beter worden gecontroleerd. Volgens het rapport is er nu te weinig goede samenwerking en duidelijke regie. Ook moeten gezichtsbedekking en grote doeken worden aangepakt, omdat de daders nu vrijwel onherkenbaar blijven. Het weer, het is overal droog bij zo'n 9 graden in Groningen en 14 in Zeeland en een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag is het vrijwel droog met flink wat zon bij 23 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De vernieuwde Milieustraat aan de Staten-Lieshout is maandagmorgen door wethouder Nicole Otte officieel geopend. Zij zei trots te zijn op het resultaat. Onder de genodigden was de voormalige Laarbeekse wethouder Johan Briels, die dit project destijds opstartte. Naast wethouder Otte sprak ook Theo Lemme, de directeur van Blink, en Onno in het Veld, directeur van de kringlooporganisatie. De nieuwe Milieustraat is al sinds 29 juli open en is een hele verbetering. Dankzij een nieuw bordes is trappenlopen overbodig. Op zaterdag en zondag werd in Boerdonk de Bufferrun gehouden. De 7200 deelnemers legden een obstakelparcours af door de omgeving. Zaterdagmiddag begon ook het jaarlijkse Buffelup Festival met allerlei artiesten, waaronder Monique Smit, Frans Duits en tribute bands vanuit de Battle of the Bands. In 2027 staat de volgende editie van Fight Cancer Night en de Bufferrun gepland in het weekend van 3 tot en met 5 september. Tijdens de platen- en cd-markt die in het weekend van 4 tot en met 6 september wordt gehouden in Manege De Stap in de Mortel, vinden ook diverse optredens plaats. Op vrijdagavond en zaterdag geven de talentvolle jonge Bakersche danseres Chloe van Woerkom en haar Helmondse partner Randy van Bierlo demonstraties van diverse Zuid-Amerikaanse dansen. Zondag brengt het zanggroepje Rendezvous uit Gemert meerstemmige luisterliedjes en kunnen bezoekers luisteren naar het combo La Chispa dat muziek maakt geïnspireerd op flamenco en Zuid-Amerikaanse klanken. De platenmarkt wordt georganiseerd door de Wereldboekenmarkt. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Een tornado heeft in Zuid-Frankrijk flinke schade aangericht en 26 personen verwond. 5 van hen moesten naar het ziekenhuis, 2 mensen worden nog vermist. Zij liggen mogelijk onder het puin van een ingestort huis in het dorp Poma. Daar zijn ongeveer 100 huizen beschadigd. Voor getroffen bewoners zijn opvangcentra ingericht en het Rode Kruis helpt mee. Ook in de omgeving zorgt het noodweer voor stroomstoringen en grote problemen in het vliegverkeer. Israël dreigt de aanvallen op Gaza verder op te voeren vanwege vliegers, ballonnen en drones bij de grens. Volgens Israël waren de objecten op zo'n 800 meter van de grens te zien. De vliegers hadden geen explosieven aan boord en vormden volgens het Israëlische leger ook geen gevaar. Maar defensieminister Katz zegt dat er nul tolerantie is. Hij kondigt harde maatregelen aan. Hamas ontkent elke verantwoordelijkheid en zegt dat Israël de vliegers van kinderen gebruikt als voorwendsel voor nieuwe luchtaanvallen. Iran zegt klaar te zijn voor de nieuwe Amerikaanse sancties en heeft naar eigen zeggen al een plan voor de komende 2 jaar. De Amerikaanse minister van Economische Zaken zegt dat het land al langer rekening houdt met de Amerikaanse maatregelen. Volgens hem hebben eerdere Amerikaanse pogingen om Iran onder druk te zetten steeds gefaald. De VS willen Iran nu economisch verder isoleren en andere landen met sancties dwingen om de handel met het land te stoppen. De campagne heet een economische D-Day te zijn. En de toegangscontrole in Nederlandse voetbalstadions moet beter om vuurwerk op de tribunes tegen te gaan. Dat adviseert het onafhankelijke auditteam Voetbal en Veiligheid. Het team denkt onder meer aan scanpoorten, handscanners en slimme camera's. Ook personeel, leveranciers en ruimtes in de stadions moeten beter worden gecontroleerd. Volgens het rapport is er nu te weinig goede samenwerking en duidelijke regie. Ook moeten gezichtsbedekking en grote doeken worden aangepakt, omdat de daders nu vrijwel onherkenbaar blijven. Het weer, het is overal droog bij zo'n 9 graden in Groningen en 14 in Zeeland en een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag is het vrijwel droog met flink wat zon bij 23 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert Bakel op Omroep Peelrand. Op zaterdag en zondag werd in Boerdonk de Bufferrun gehouden. De 7200 deelnemers legden een obstakelparcours af door de omgeving. Zaterdagmiddag begon ook het jaarlijkse Buflup Festival met allerlei artiesten, waaronder Monique Smit, Frans Duits en tribute bands vanuit de Battle of the Bands. In 2027 staat de volgende editie van Fight Cancer Night en de Bufferrun gepland in het weekend van 3 tot en met 5 september. Een huis kopen is voor inwoners met een modaal inkomen in Laarbeek en Geemert-Bakel vrijwel onmogelijk. Volgens de hypotheken ligt geen van de 166 woningen